0: dat meer geld wilt voor nieuwe medicamenten, ja, je moet het wel ergens vinden.
1: De discussie over het remgeld is al langer aan de gang. Vorig jaar stelde N-VA-voorzitter Van Peel nog voor om te besparen door het remgeld te verhogen.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
5: Yes, 41%.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. VRT Radio BNE Live.
2: VRT Nieuws.

0: is 3 uur, een heel goeie nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. De Verenigde Staten zullen even geen schepen meer begeleiden door de straat van Hormuz. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op zijn sociaal media kanaal Truth Social. Volgens Trump is die pauze er om te bekijken of er een overeenkomst kan worden afgerond met Iran over vrede en over de straat van Hormuz. Eerder dinsdagavond had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd dat de aanvallende fase in de oorlog tegen Iran voorbij is. Volgens Rubio is operatie Epic Fury klaar en zijn de doelen bereikt. Ook hij had het over de straat van Hormuz en dat de volgende stap een overeenkomst is met Iran over de heropening.
1: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. A full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
0: De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens zal wel voorlopig van kracht blijven. Oekraïne heeft dinsdagavond een drone-aanval uitgevoerd op het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim. Volgens Russische autoriteiten zijn er 5 doden gevallen. Oekraïne meldde eerder dinsdag dat in verschillende steden in totaal 21 doden waren gevallen door Russische luchtaanvallen. Rusland kondigde een staakt het vuur aan op 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky kondigde een staakt het vuur aan vanaf vannacht. En in Venetië gaat deze week de 61ste kunstbiennale van start. Het grootste kunstenfestival van de wereld is dat. Op de biennale hebben de deelnemende landen elk hun paviljoen. Ons land wordt vertegenwoordigd door performancekunstenaar Miet Warlop. Ook Rusland en Israël hebben zo'n paviljoen en over hun deelname is bijzonder veel controverse. Wat Rusland betreft, hun paviljoen is enkel deze week open voor de pers. Dat is een tussenoplossing, zegt onze cultuurman Joris Vergeijlen.
2: Dat heeft ervoor gezorgd dat er nu een soort van compromis à la Belge op zijn Venetiaans uit de bus is gekomen. Dus deze previewdagen, vandaag tot en met vrijdag, is dat Russisch paviljoen gewoon open. Ik ben er vandaag geweest. Je ziet daar Russische performers. Ik heb daar muziek gehoord. Ik heb daar Russische kunst gezien. Maar zaterdag, wanneer het echt opent voor het publiek, dan zal het paviljoen sluiten en dat blijft gesloten tot het einde van de biennale. Maar ja, al die beelden die zijn de wereld rondgegaan. Dus op die manier denk ik dat Rusland misschien toch wel zijn slag heeft thuisgehaald.
0: Het weer nog. Vannacht regen in het centrum en het oosten van het land. In het zuidoosten kans op onweer met ook veel regen tot 30 liter per vierkante meter. Minima de komende uren rond 11 graden. Ook straks krijgen we regen in het centrum en het oosten van het land. Elders opklaringen. In de loop van de dag wordt het dan overal wat droger en maximaal tot 14 graden.

0: De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.
1: De energiefactuur van mijn bedrijf blijft stijgen en mijn leverancier haalt gewoon zijn schouders op.
2: Die van mij helpt wel waar mogelijk.
1: Ah ja?
2: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die weet waar hij moet optimaliseren. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
3: VRT Radio BNE Live.

kerkfabriek. Hij zorgde voor kaarslicht en voor muziek. Hij droeg een fakkel in elke stoet. Hij heeft elke vastentijd geboet. Hij was een voorman, een ijveraar. Hij ijverde vurig het ganse jaar. Hij heeft zich stug elk plezier ontzegd. Het hoofd rechtop en de blik.

de plek zag voor zijn zerk. Het werd een lijkmis vol pracht en praal. De katjes waren er allemaal. Ze luisterden stilletjes naar het sermoen. Ze

kneep ze, maar kneep ze zacht. De katjes kochten een grote tuil en knikten uit alle macht. Toen de schepen zei bij het open kuil, bavo ijverde dag en nacht.

0: Ik wil naar Sint-Anne en ze naar Spanje. En wat doe je dan voor de Ambras?
1: Mij gewoon. Ze zei zo geren broon, zei ze. Alle dagen dat je zo van
0: smeert mijn rug in zin.
1: En ik heb maar papa met deze smeerlapper aan.
0: En souvenirjes kopen, nog zo

0: VRT Nieuws met Matthijs Pijlens. Als het van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke afhangt, dan mag het remgeld, het geld dat je zelf betaalt bij een doktersbezoek, omhoog. Op dit moment bedraagt het deel dat je zelf betaalt bij een consultatie bij de huisarts 4 euro. Wie het financieel moeilijker heeft, betaalt nog minder, namelijk 1 of 3 euro. Een lichte stijging kan voor de minister van vooruit, maar dat extra geld moet dan wel gaan naar meer investeringen in de zorg, zei hij in Ter Zake gisteravond.
1: Voor mij kan dat, maar belangrijk is, wat doe je daar dan mee? En we hebben inderdaad eigenlijk die principiële beslissing hebben we eigenlijk al genomen in de regering. Ik heb namelijk zelf wel ook gezien, en mijn collega's in de regering ook, dat als je meer geld wilt om te investeren in het zorgpersoneel, dat is echt nodig. Als je een mooi sociaal akkoord wilt kunnen maken voor de verpleegkundigen, de zorgkundigen in de ziekenhuizen. Als je inderdaad meer geld wilt voor nieuwe medicamenten, ja, je moet het wel ergens vinden.
0: In Brazilië heeft een tiener twee schoolmedewerkers doodgeschoten. Dat gebeurde in een school in Rio Branco, een stad in het Amazonegebied. Er raakten ook nog twee andere mensen gewond. De vermoedelijke dader is een 13-jarige leerling van de school. Hij gebruikte het wapen van zijn vader. Zowel de jongen als de vader werden opgepakt. De regering van de deelstaat heeft alle lessen op openbare middelbare scholen voor 3 dagen opgeschort na het geweld. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een luchtaanval uitgevoerd op een boot in de oostelijke Stille Oceaan. Daarbij zijn 3 mannen gedood, meldde het Amerikaanse leger. Volgens de VS ging het om drugsmokkelaars en voerde de boot op een gekende smokkelroute. Die informatie kan niet onafhankelijk worden gecheckt en de aanvallen zijn volgens experts ook in strijd met het internationaal recht. Sinds vorig jaar heeft het Amerikaanse leger zo al 185 mensen gedood in het Caribisch gebied en in de Stille Oceaan. Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Arsenal had genoeg aan een 1-0 zege tegen Atletico Madrid nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Na een schot van rode duivel Leandro Trossard kon Saka in de rebound de enige goal van de wedstrijd scoren. Arsenal naar de finale dus en dat voor de 2e keer in de clubgeschiedenis. Het is een ongelofelijke nacht, zei coach Mikel Arteta na de match.
2: It is an incredible night. We made history again together, and I cannot be happier, prouder for everybody that is involved in this football club. For the second time in our history, we are back in the Champions League final.
0: Arsenal speelt die finale tegen Bayern München of titelverdediger Paris Saint-Germain. Die match is vanavond. Vannacht nog regen in het centrum en het oosten. In het zuidoosten kans op onweer en minima de komende uren rond 11 graden. Overdag krijgen we regen in het centrum en het oosten van het land. Elders wel opklaringen. In de loop van de dag wordt het dan overal wat droger. En maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. De Verenigde Staten zullen even geen schepen meer helpen om door de Straat van Hormuz te varen. Amerikaans president Trump pauzeert die operatie naar eigen zeggen om te kunnen nagaan of een overeenkomst met Iran kan worden afgerond over de Straat van Hormuz. Gisteravond had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio al gezegd dat de aanvallende fase van de oorlog tegen Iran voorbij is. Volgens Rubio is operatie Epic Fury klaar en zijn de doelen bereikt. Ook hij had het over de Straat van Hormuz en hoe de volgende stappen overeenkomst is met Iran over de heropening.
1: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal, a full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
0: De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens zou wel van kracht blijven. Het Nederlandse cruiseschip dat is getroffen door een mogelijke uitbraak van het Hantavirus mag binnen enkele dagen aanmeren aan de Canarische eilanden. Dat meldt de Spaanse overheid. De bemanning en passagiers zullen daar onderzocht worden. Het schip ligt nu geblokkeerd bij de eilandengroep Kaapverdië voor de westkust van Afrika en ten zuiden van de Canarische eilanden. 3 mensen die aan boord waren zijn overleden. Wellicht zullen 3 mensen die ziek zijn vandaag geëvacueerd worden naar Nederland. Medische vliegtuigen zijn onderweg naar het schip. Voor minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke mag het remgeld, het geld dat je zelf betaalt bij een doktersbezoek, omhoog. Nu bedraagt dat deel bij een consultatie bij de huisarts 4 euro. Wie het financieel moeilijker heeft betaald, nog minder, 3 of 1 euro. Een lichte stijging kan voor de minister van Vooruit, maar dat extra geld moet dan wel gaan naar meer investeringen in de zorg, zo zei hij gisteravond in Ter Zake.
2: Voor mij kan dat, maar belangrijk is, wat doe je daar dan mee? En we hebben inderdaad eigenlijk die principiële beslissing hebben we eigenlijk al genomen in de regering. Ik heb namelijk zelf wel ook gezien, en mijn collega's in de regering ook, dat als je meer geld wilt om te investeren in het zorgpersoneel, dat is echt nodig. Als je een mooi sociaal akkoord wilt kunnen maken voor de verpleegkundigen, de zorgkundigen in de ziekenhuizen. Als je inderdaad meer geld wilt voor nieuwe medicamenten, ja, je moet het wel ergens vinden.
0: En voetbal, Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League. Arsenal had genoeg aan een 1-0 zege tegen Atletico Madrid nadat de heenwedstrijd op 1-1 was geëindigd. Na een schot van rode duivel Leandro Trossard kon Saka het enige doelpunt van de wedstrijd scoren. Arsenal speelt de finale tegen Bayern München of titelverdediger Paris Saint-Germain. Hun halve finale is vanavond. Vandaag eerst regen in het centrum en oosten van het land, elders opklaringen. In de loop van de dag wordt het overal droger, bij maxima tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Profel.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
1: Voor de volle 100% met de Pro van Profel. Beloofd.
0: Ah. Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere beloft.

0: 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. De Verenigde Staten helpen voorlopig geen schepen meer om door de Straat van Hormuz te varen. De Amerikaanse president Trump pauzeert die operatie die nog maar 3 dagen geleden aangekondigd was. Hij zegt dat hij nu eerst wil nagaan of er een akkoord mogelijk is met Iran over de Straat van Hormuz. Gisteravond had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio al gezegd dat de aanvallende fase van de oorlog tegen Iran voorbij is. Volgens Rubio is operatie Epic Fury klaar en zijn de doelen bereikt. Hij zag een heropening van de Straat van Hormuz ook al als de volgende stap, omdat die doorgang cruciaal is voor de wereldeconomie.
1: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. A full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers.
0: Het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus uitgebroken is, mag binnen enkele dagen aanmeren bij de Canarische eilanden. Dat meldt de Spaanse overheid. De bemanning en de passagiers zullen daar onderzocht worden. Het schip ligt nu geblokkeerd bij de eilandengroep Kaapverdië voor de westkust van Afrika en ten zuiden van de Canarische eilanden. 3 mensen die aan boord waren zijn overleden. Wellicht zullen 3 mensen die ziek zijn vandaag geëvacueerd worden naar Nederland. Medische vliegtuigen zijn onderweg naar het schip. Voorminister van Volksgezondheid Frank van den Broeke mag het remgeld, het geld dat je zelf betaalt bij een doktersbezoek, omhoog. Nu bedraagt dat deel bij een consultatie bij de huisarts 4 euro. Wie het financieel moeilijker heeft, betaalt nog minder, 3 of 1 euro. Een lichte stijging kan voor de minister van vooruit, maar dat extra geld moet dan wel gaan naar meer investeringen in de zorg, zei hij gisteravond in Ter Zake.
2: Voor mij kan dat, maar belangrijk is, wat doe je daar dan mee? En we hebben inderdaad eigenlijk die principiële beslissing hebben we eigenlijk al genomen in de regering. Ik heb namelijk zelf wel ook gezien, en mijn collega's in de regering ook, dat als je meer geld wilt om te investeren in het zorgpersoneel, dat is echt nodig. Als je een mooi sociaal akkoord wil kunnen maken voor de verpleegkundigen, de zorgkundigen in de ziekenhuizen. Als je inderdaad meer geld wilt voor nieuwe medicamenten, ja, je moet het wel ergens vinden.
0: Sport Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het won in de terugwedstrijd met 1-0 tegen Atletico Madrid en de heenwedstrijd was op 1-1 geëindigd. Na een schot van rode duivel Leandro Trossard kon Saka in de rebound de enige goal van de wedstrijd scoren. Arsenal mag naar de finale dus en dat was al 20 jaar geleden. Het is ook nog maar de 2e keer in de clubgeschiedenis. Coach Mikel Arteta is dan ook trots.
3: Today is an incredible night. We made history again together, and I cannot be happier, prouder for everybody that is involved in this football club. For the second time in our history, we are back in the Champions League final.
0: Arsenal speelt de finale tegen Bayern München of titelverdediger Paris Saint-Germain. Die halve finale is vanavond. In het westen blijft het vandaag meestal droog, maar in het centrum en het oosten gaat het nog een groot deel van de dag regenen. We halen tussen 11 en 14 graden. Morgen nog een lokale bui, vrijdag zon en wolken en het wordt ook opnieuw warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Sophie.
5: Radio BNE.
4: Goedemorgen, spek met eieren, croissants, worstjes, rosties. Alles kan op de internationale anti-dieetdag. Welkom en smakelijk.
5: Radio BNE, klaar wakker. Herbert Verhaar.

0: Lab 9 presents.
1: Fout? Wat fout? Oh, ik ben je pc-kotsbeu.
2: Nee, joh.
1: Jawel, ik wil ene die goed werkt, simpel en snel.
2: Nee, joh.
1: Zegt ook eens iets dat wel helpt?
2: Wel, de MacBook Neo bij Lab 9 voor nog geen 700 euro. 3 jaar garantie en gratis lessen.
1: Nee, joh.
2: Ja, joh.
0: Lab 9.

Lobo. 6 over 6 en 6 mei al niet te geloven. Hè. Volgende week is al de Songfestivalweek. Zeker bij Radio Bene. Elke middag van 1 tot 4 is Peter Hermans er dan met Radio Bene 70 jaar Eurovisie Songfestival. Dat betekent veel evergreens uit die rijke geschiedenis en verhalen met de Belgische kandidaten. Ruud Jacot die trok in 93 voor Nederland naar de liedjeskermis met Vrede. En toen ze daarmee op het podium stond, ging haar tikker van.

Chakot. 6 mei vandaag, de koudste dag van de week. En die gaan wij vooral met meezingers vullen. Want vanaf 9 uur is Vanessa alweer op post met het vervolg van de Radio BNE Meezingers 500. En wat ga jij doen vandaag?

0: Met Billy Joe Royal werd het 12 minuten over 6. DDT houdt uitverkoop. Dat wordt de laatste zaalshow van Jacques Vermeire, maar ook de eerste waarin hij een volledige voorstelling in de huid van de garagist uit FC De Kampioenen zal kruipen. Het moet de bloemenkee van zijn carrière worden. Voor het geld moet hij het niet meer doen, zegt hij vandaag het laatste nieuws, maar hij werkt nog veel te graag. En voor DDT houdt uitverkoop staan al 50 data vast. Jacques Vermeire toert ermee door Vlaanderen vanaf 23 september.
1: Tot gauw!

Een evergreen van Chicago. En een paar jaar geleden zong Kate Winslet dat liedje ook in voor de serie The Regime. En die Kate ken je zeker, hè, van haar wereldhit What If. Het is bijna 7:50. Fijn dat je luistert.

The Alan Parsons Project, Don't Answer Me. Toch wel hoor. Ik probeer hier alle berichten te beantwoorden. En altijd fijn om daartussen ook aanvragen voor doucheplaats te vinden. Met Moederdag in het vooruitzicht komen er misschien nog een paar last-minute verzoekjes. Laat maar komen.

Curtis Mayfield, tussen een bende enthousiaste muzikanten. In Move On App spoorde hij ons aan om er elke dag het beste van te maken. Goed, hè? En ik zei al dat er bij vandaag, 6 mei, anti-dieetdag op de kalender staat. En Hans Soene uit Kortrijk voegt daaraan toe dat het ook bellenblaasdag is. Wel, laat ze maar vliegen, Hans.

Deze zomer organiseren die van Laïs een zomerkamp voor 11 tot 14-jarigen. En wat staat er op het programma? Meerstemmig zingen, volksdans, broodbakken en zwemmen.

Ohio Express tot 6:58. Zometeen een herinnering aan de warmste week van een paar jaar geleden. Ik heb al één uitzonderlijk verkeersprobleem. In Brussel, op de Kleine Ring, richting Zuid, 20 minuten erbij, van Rogier tot de Troontunnel. Daar is momenteel één rijstrook dicht.

moest daar eentje getroost worden, hè? Serge Gainsbourg, na twee artiesten van bij ons, Mathieu Terrein van Bazaar en Pommelien Thijs. Beide namen staan op dit moment ook met verschillende liedjes in de Radio BNE Vlaamse 30. Het overzicht krijg je hier elke zaterdagnamiddag van 4 tot 6.

Was dit de meezinger van Bonnie Tyler? Maar ja, natuurlijk. Maar die Evergreen werd niet in de Radio BNE Meezingers 500 gestemd. Wie dan wel? Wel, je kan het allemaal volgen, hè, op het Radio BNE kanaal van VRT Max. Alles wat voorbij kwam staat erop met de platenhoesjes erbij en zo. Echt mooi gedaan. En om 9 uur tellen Vanessa en Lars verder af. En de ultieme meezinger met de meeste stemmen, die krijg je hier vrijdag namiddag even voor 4 uur.

0: Supertramp tot 6:45 bracht ons naadloos bij de neerslagsignalen van David De Hinnouw. Goedemorgen, David.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Oh, en de poes ook al duidelijk hoorbaar. Goedemorgen,
1: ja, Mitzi.
0: Zeg, die neerslag ongelijk verdeeld, hè?
1: Dat is zo. Dat gaat eigenlijk niet veel verder dan alleen Mol-Brussel. Maar ik weet nog niet dat het echt Brussel bereikt. Brussel hoofdstedelijk gewest, moet ik zeggen. Dus ten zuidoosten daarvan regen. Ten noordwesten daarvan... Kijk, ik kan mij natuurlijk 10, 20 kilometer vergissen of zo. Maar allee, dat is ongeveer een beetje de grens van de neerslag. En dus ja, de noordwestelijke helft van het land houdt het zo goed als droog. Misschien op een drup na. Met veel bewolking, maar in het westen ook... of het noordwesten ook plaatselijke opklaringen en temperaturen... die ook ongelijk verdeeld zijn waar het regent. Limburg, het oosten van Vlaams-Brabant tot het centrum toe 11 graden. Waar het niet regent gaat dat richting 13, 14. Aan zee 12 of 13 met een matige wind uit het noorden. En vanavond en vannacht dan krijgen we temperaturen tussen 6 en 8 graden met wolken en opklaringen. Uiteindelijk gaat die regenzone die in de zuidoostelijke helft zit, die gaat ook geleidelijk aan verminderen. Het wordt dan droog. Morgen hebben we dus een droge dag met zon en bewolktere momenten. En vrijdag ook hetzelfde. De temperaturen die gaan wel de hoogte in. Morgen hebben we maxima die in de buurt zitten van een 15, 16 graden. En dan gaat dat naar 18 graden vrijdag. Zaterdag 21, 22. Op veel plaatsen, ook aan zee. Hebben we daar recht op 18 graden met een oost-noordoostenwind. En voorlopig, dat is een verandering ten opzichte van gisteren, lijkt de kans op regen- of onweersbuien in de namiddag weer kleiner geworden te zijn. En zou dat nu wat meer voor zondag zijn in de loop van de namiddag dan? Zondagnamiddag, zondagavond. Maandag ook nog een reeks buien. Dinsdag, woensdag, donderdag. Dus dan moeten we er toch wel een beetje aan geloven. En de temperaturen die... zondag ook nog altijd op peil blijven. Dus een warm weekend met 22 graden ongeveer op veel plaatsen landinwaarts. Aan de kust zit het rond 17, 18 zondag, dus ook behoorlijk. Maar volgende week, met een aantal buien die passeren en ook de wind die dikwijls dus naar het noorden of noordwesten draait, gaat het kwik wel flink naar beneden. Dus dan gaan we opnieuw naar een 14, 15 graden op veel plaatsen. Maandag is misschien nog een overgangsdag met nog een 16, 17. Maar daarna wordt het weer koeler met nu en dan buien. En we lijken dat weer aan te houden, ook in het verlengde weekend. Dus het hemelvaartweekend zitten we ook ongeveer met die temperaturen. Mogelijk dat er dan later wel in dat weekend weer wat droger weer komt, maar dat is nog zeer speculatief. Maar in elk geval een topper met 25 graden of zo, of een volle bak zon, dat lijkt het niet te gaan worden dan.
0: Oké, niets aan te doen, hè. Komt nog wel, later dit jaar, sowieso. Dankjewel daarvoor en tot straks, 7:45.
1: Tot dan.

Een beetje soul bij het ontbijt, waarom niet, hè? Sam en Dave zetten Hold On, I'm Coming in 66 op plaat. En later kwamen nog veel versies van die evergreen, onder meer door Aretha Franklin, Jerry Lee Lewis en The Righteous Brothers. Allemaal namen die hier af en toe voorbij komen op Radio Bene, want zijn allemaal eigenaars van prachtige evergreens.

van Status Quo hadden geen medelijden. Klaar wakker worden is hier de boodschap. Downtown. Op naar Nieuws van 7 met Gary Hager. Ik zag hem gisteren en zijn ogen fonkelden. Morgen verschijnt zijn nieuwe single. En hij is in blijde verwachting van een nieuwe wagen.

0: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Love to see you
4: shine. Nu bij Maxizo.
5: Hallo!
4: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De VS gaat voorlopig geen schepen meer begeleiden door de straat van Hormuz. De OCMW's vragen extra geld aan de federale overheid. En Arsenal mag naar de finale van de Champions League voetbal. De Verenigde Staten zullen even geen schepen meer begeleiden door de straat van Hormuz. Die operatie wordt gepauzeerd omdat de VS en Iran zeer dicht zouden staan bij een deal. Dat schrijft de Amerikaanse president Trump op zijn sociale media. Stijn Verkruijsen, wat betekent dat nu?
1: Dat fameuze Project Freedom, 2 dagen nadat Trump dat heeft gelanceerd, alweer wordt stilgezet. Volgens Trump zitten de onderhandelingen tussen de VS en Iran in een cruciale fase en dus worden er even geen schepen begeleid of beschermd als ze door die straat varen. En dat is opmerkelijk, want nog geen 3 uur daarvoor heeft de buitenlandminister Marco Rubio nog uitleg gegeven over die operatie.
2: This is a defensive operation. And what that means is very simple. There's no shooting unless we're shot at first. Okay, we're not attacking them. But if they're attacking us or they're attacking a ship, you need to respond to that.
1: Dus als Iran op schepen schiet die door de straat willen varen, dan zullen wij reageren, zei Rubio.
0: Maar nu dus die pauze, is er zicht op een akkoord dan?
1: Volgens Trump wel. Hij schrijft dat dat project Vrijheid, dat hij dat pauzeert op vraag van Pakistan, dat de onderhandelingen leidt. Maar in Iran zelf wordt die pauze toch als een overwinning voor Iran gepresenteerd. Maar er wordt onderhandeld, dat zeggen waarnemers. Niemand weet dus hoe ver het daarmee staat en hoe het vandaag verder gaat.
0: Dank je wel voor de uitleg, Stijn. De OCMW's vragen extra ondersteuning aan de federale overheid om de hulpverlening te kunnen blijven garanderen. De federale regering heeft beslist dat mensen nog maximaal 2 jaar een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen. En daardoor stappen veel mensen nu naar het OCMW voor een leefloon. Tegelijk krijgen de OCMW's nieuwe regels en bijkomende opdrachten opgelegd. De druk is te hoog, zegt Nathalie de Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
3: Sinds januari zijn er duizenden mensen extra bij de OCMW's komen aankloppen. Daarbovenop zijn er ook nieuwe regels ingevoerd. En dat maakt dat de druk nu bijzonder hoog is. We willen de mensen die komen aankloppen blijven helpen. Maar men moet wel rekening houden met het welzijn van de maatschappelijke werkers zelf ook. Die moeten hun job goed en graag blijven doen. Dat is superbelangrijk ook om de mensen die komen aankloppen, om die ook te kunnen activeren.
0: De Antwerpse afvalverbrander Indaver mag voorlopig geen afval met hoge concentraties PFAS meer verbranden. Dat heeft de Vlaamse overheid beslist. Recent onderzoek heeft aangetoond dat metingen rond de site van Indaver in Stabroek mogelijk niet volledig waren. En Vlaanderen wil nu voorkomen dat de PFAS-vervuiling in de bodem daar nog groter wordt. Joris Molens van het departement Zorg.
4: Enerzijds hebben wij vastgesteld uit recent onderzoek dat Indaver geen volledig zicht heeft op hun PFAS-uitstoot. Ze hebben eerder wel al metingen gedaan, maar die lijken toch een onderschatting te zijn van de verschillende PFAS-verbindingen die zij uitstoten. Anderzijds heeft recent bodemonderzoek ook aangetoond dat de omgeving rond Indaver al een behoorlijke belasting heeft met PFAS en dat we dus uit voorzorg moeten vermijden dat daar nog bijkomende belasting in de omgeving neervalt.
0: Indaver is het enige bedrijf dat schadelijke PFAS mag verbranden in ons land. Het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus uitgebroken is, mag binnen enkele dagen aanmeren bij de Canarische eilanden, dat meldt de Spaanse overheid. De bemanning en de passagiers zullen daar onderzocht worden. Het schip ligt nu nog geblokkeerd bij de eilandengroep Kaapverdië voor de westkust van Afrika en een stuk ten zuiden van de Canarische eilanden. 3 mensen die aan boord waren, zijn overleden. Wellicht zullen 3 mensen die ziek zijn vandaag geëvacueerd worden naar Nederland. Medische vliegtuigen zijn onderweg naar het schip. De dader van de dodelijke aanrijding eergisteren in Leipzig in Duitsland wordt geïnterneerd. Volgens de onderzoeksrechter zijn er ernstige aanwijzingen dat de man niet toerekeningsvatbaar was. Hij moet naar een psychiatrische instelling. Tot eind april verbleef de man al in een instelling, maar er zouden toen geen redenen meer geweest zijn om hem daar te houden. De man, een Duitser van 33, reed met hoge snelheid verschillende mensen aan in een voetgangerszone in het centrum van Leipzig. Daarbij vielen 2 doden. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Krim, het schiereiland dat door Rusland ingenomen is, zijn volgens de Russen 5 doden gevallen. Oekraïne had een staakt het vuren aangekondigd vanaf middernacht. Het is niet duidelijk wanneer de aanval precies heeft plaatsgevonden. Rusland wil dan weer een staakt het vuren op 8 en 9 mei, vrijdag en zaterdag, om zijn overwinning op Nazi-Duitsland te herdenken. Sport. De Engelse club Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het versloeg in de halve finale.

0: doelpunt in Londen. Het verschil met Atletico Madrid was opnieuw niet groot, maar Arsenal was wel de gevaarlijkste ploeg en kort voor rust kon Bukayo Saka scoren na een schot van Trossard. Atletico probeerde te reageren, claimde twee keer een strafschop, kreeg die niet, terwijl aan de overkant Gyökeres de kans op de 2-0 miste. Maar één doelpunt volstond dus voor de finale, pas de tweede ooit voor Arsenal, met Bayern München of Paris Saint-Germain als tegenstander.
1: In het volleybal heeft Mazeik ook de tweede wedstrijd voor de titel gewonnen tegen Roeselare. Thuis won Mazeik met 3-0. Als het Roeselare nog één keer kan verslaan, is Mazeik de nieuwe kampioen. Roeselare won de voorbije 5 jaar de titel. In het westen blijft het vandaag meestal droog, maar in het centrum en het oosten gaat het nog een groot deel van de dag regenen. We halen tussen 11 en 14 graden. Morgen nog een lokale bui, vrijdag zon en wolken en het wordt ook opnieuw warmer. Vooraan, de Amerikanen gaan voorlopig geen schepen meer door de straat van Hormuz loodsen. President Trump pauzeert die operatie omdat er volgens hem kans is op een akkoord met Iran. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel, Sophie. Bijna 7 over 7 en bijna 150 kilometer file, dat valt best mee. Dit zijn de uitschieters. Op de E313 naar Hasselt, een kwartier vertragen van Ham tot Beringen. Daar staat een defect voertuig. En op de E40 van Brussel naar Leuven, een beetje aanschuiven bij Sterrebeek. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, klaar wakker.
3: Herbert Verhagen.
5: De tijd van je leven.
2: Een fijne ochtend.

Laura Lien, haar grootste hit, Je hebt me duizendmaal belogen, kreeg veel stemmen in de Radio BNN Meezingers 500. Later deze week wordt duidelijk hoe hoog dat nummer is geëindigd. Vanessa en Lars tellen verder af en zingen met je mee vanaf 9 uur.

Nielsen Daka tot bijna 13 minuten over 7. Opmerkelijk bericht in het Nieuwsblad van morgen. De toiletrol zonder kartonnenrol zou binnenkort in de winkelrekken liggen. De uitvinding kreeg de Wheel of Retail prijs 2026. Nu, dat kartonnen rolletje zit al sinds 1891 in het midden van elke wc-rol om de stevigheid van de rol te versterken. De rol is dus 135 jaar oud. Het wc-papier zelf werd al na de eerste industriële revolutie uitgevonden. Het waren de Amerikanen die het lanceerden in 1857. Binnenkort dus een revolutie in je wc. Geen kartonnen rolletje meer in de wc-rol.

0: Alexander Curly werd wakker met rode ogen en een droge keel en hij beloofde het op zijn communiezieltje. Geen fles zou hij nog aanraken. De Nederlander werd maar 65 en stierf op Ibiza. Even kijken, het is 7:50. Zometeen een Vlaamse evergreen van Anne Christie.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
4: Absoluut. Met de Pro van Profel. Dat beloven wij.
5: Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.

Natuurlijk staat Anne Christie ook een paar keer in de Radio BN Meezingers 500. Het vervolg komt eraan vanaf 9 uur. En je stem opwarmen daarvoor is geen overbodige luxe. Het kan nu zeker met Annie Lennox van Eurythmics. Daar gaan we.

van Eurythmics waren er ook van overtuigd. Engelen bestaan. En als je er ook één kent, dan ben je een geluksvogel. Ondertussen komt 7:30 al aardig in de buurt. En van ochtendhumeur is er geen sprake bij deze man.

Bart Kuil werd 3 keer in de radio BNE Meezingers 500 gestemd. En zijn mooie resultaten. De rest verklappen Vanessa en Lars wel later deze week. Het is 8:02. En deze verkeersproblemen zijn het vermelden waard. Op de E313 naar Hasselt, 15 minuten erbij van Ham tot Beringen. Daar staat een defect voertuig. En op de binnenring rond Brussel, 20 minuten erbij tussen Wemmel en Vilvoorde.

0: de biografie van Shania Twain staat niet welke verzorgingsproducten ze gebruikt. 60 jaar en bekijk zelf maar eens de foto's. Een wauw is zeker gepast. Ook bij de volgende Vlaamse productie van de Blueberry Hillbillies.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas. Knaldi.
3: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor weinig geld.
4: Check, check, check. Check de promo.
3: Aldi, altijd vers, altijd slim.
5: Mannekes.
6: Pompie.
5: Ik voel me de max.
6: Wij ook.
7: Altijd als we in de gamma zijn.
8: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
7: Oh my god.
5: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf.
8: Die zijn nog verbeterd, hè.
7: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
8: Geven ze korting?
5: 30% op alle verf.
7: Dan pak ik 10 potten mee.
5: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
7: Ja, ja.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
10: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
11: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
10: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
11: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
10: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
11: Ja, dat is duidelijk.
10: Ja.
12: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
13: Slim naar Antwerpen presenteert...
14: De Wegwijzer.
13: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
15: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
13: Plan je route met Slim naar Antwerpen.

0: Kasteelheer Luc Steno, wie de clip zag van Wat blijft er over, die is helemaal mee. Het is ondertussen al 14 minuten voor 8. Daar is hem, David. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Even kijken, hier is het helder en zonnig, maar het zou kunnen op andere plekken in het land dat ze denken van, wat kraamt die nu uit?
1: Ja, er is een tweedeling. Hè. Je kan zo'n lijn trekken momenteel van ongeveer Lommel over Diest, Leuven, Tervuren. Ten zuidoosten daarvan regent het. En die regenzone, ja, die beweegt nauwelijks. Hè. Dus daar kan toch wel 5 tot 10 liter per vierkante meter uitvallen. Misschien lokaal ook wat meer. Mm-hmm. Ten noordwesten van die lijn, want ja, dat kan een beetje nog naar het noorden bewegen, maar ik denk niet dat dat heel veel zal zijn. Dus dat zit voor een stukje net in Brussels gewest, zie ik, maar ook niet veel. Dus neem aan dat dat er nog een klein beetje opschuift, maar het zal niet veel zijn. Maar dus al, ja, de noordwestelijke helft van het land is droog. Waar het ook vaak droog is met een aantal buien, is het zuidoosten, grote delen van de provincie Luxemburg, het zuidoosten van Luik. Dus het is echt zo'n regenband die gewoon, ja, wat blijft met een noordelijke wind of een noordoostelijke wind, wat blijft er plaatsen trappelen. Kans op onweer, wel, dat is er niet. Want waar het regent, hè, dus Limburg, het oosten van Vlaams-Brabant, mogelijk ook delen van Brussel, meer dan 11 graden zal het daardoor daar niet zijn. De hoogste temperaturen vinden we dan in het westen terug, waar de zon regelmatig doorkomt, afgewisseld met wolkenvelden. En daar kunnen we tot 14 graden gaan. In het westelijke binnenland, wel te verstaan aan zee, met de noordelijke wind, zal dat rond 12, 13 graden zijn. En ja, in de loop van de late namiddag en de avond verdwijnt die regenzone. Wordt eigenlijk, ja, doodgeknepen, uitgeperst, zoals ze het willen noemen. En dan krijgen we droog weer met opklaringen en wolkenvelden volgende nacht. Met temperaturen die schommelen tussen een 6 en 8 graden. En morgen wordt het warmer dan vandaag. Want vandaag is eigenlijk de koudste dag van de week. Maar morgen zitten we al landinwaarts rond een 15 à 17 graden. Aan de kust gaat het naar 13, 14. De wind die is dan meestal zwak. Aan zee hooguit matig. En dat is oost tot aan zee noordoostenwind. Vrij wel eraan toevoegt dat morgen in de loop van de namiddag een zeer plaatselijk buitje wel mogelijk is. Zeer lokaal, maar het kan wel. Maar voor de rest is het droog. Dus die periode met zon, die zijn er. Vrijdag ook trouwens. Zo goed als droog weer, oostenwind. Zwak. Aan zee misschien een beetje zeebries effect. Maar ook daar gaat de temperatuur vrijdag naar graad of 18. Binnenland zitten we rond 19 à 20 graden. Stapelbewolking soms, dat wel, overdag. Zaterdag ziet het er naar uit dat de kansen op onweer kleiner zijn in de namiddag dan we gisteren hebben gezegd. Dus hopelijk blijft dat ook zo. Met flink wat zon halen we dan vlot 22 graden. Aan zee zitten we rond 19 à 20. Vrij rustig weer ook wat de wind betreft. En die waait dan meestal ook uit oost tot noordoost. Zondag dan stijgen wel de neerslagkansen in de namiddag. Dus dat kan dan een regen- of onweersbui zijn. Misschien plaatselijk pittig, want zondag zitten we ook met 21 of 22 graden. Maar mogelijk in het westen dat het al een klein beetje minder is. Dat we rond 20 graden schommelen. En dan maandag en dinsdag en woensdag wel kans op enkele plaatselijke buien. Dat lijkt ook niet veel te gaan zijn, maar ook donderdag en vrijdag lijkt dat zo wel zich te gaan voltrekken. Dus ik zou het weer omschrijven als licht wisselvallig tot wisselvallig. Met zon en wolken. En met temperaturen die wel vanaf maandag of dinsdag terugzakken. Hè. Dus dat gaat. Maandag zitten we rond 15, 16 graden. Aan zee is dat 13 of zo. En dan de ganse week, volgende week, aan zee 12, 13, misschien 14 is. En in het binnenland krijgen we dan waarden rond 14, 15 graden. De wind die waait een beetje uit alle richtingen. Soms een keer uit noord, soms een keer uit zuidwest. Maar dus niet volledig droog. Nu en dan passeert er wel eens een bui. En zo gaan we eigenlijk dat verlengde weekend in ook. De week daarna zijn er weer signalen dat het wat zachter zou worden. Dat we weer zouden aanknopen met een graad of 18. Dat is nog te bevestigen. Maar dus voorlopig, vandaag die zuidoostelijke helft die wat regen krijgt of vaak regen. De rest niet. En de volgende dagen, dan is het toch wel heel vaak droog. Tot en met zaterdag. Daarna weer wat meer wisselvalligheid.
0: Groeizaam lenteweer, David. Hè?
1: Zo is het, ja, absoluut.
0: Geniet van je dag.
1: Jij ook, tot morgen.

0: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De VS gaat voorlopig geen schepen meer begeleiden door de Straat van Hormuz. De OCMW's vragen ondersteuning omdat ze zwaar onder druk staan. En Arsenal mag naar de finale van de Champions League voetbal. De Amerikaanse operatie om schepen door de Straat van Hormuz te begeleiden is na een paar dagen alweer stilgelegd. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd op zijn sociale media. Stijn Verkruijsen, wat is er aan de hand?
1: Het is een zoveelste bocht van Trump. Hij pauzeert Project Freedom, terwijl die operatie nog maar net begonnen was en er nog maar 3 schepen onder Amerikaanse begeleiding door die straat waren kunnen varen. Hij doet dat ook amper 3 uur nadat zijn minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, een persconferentie had gegeven waarin hij zei dat de gevechtsfase van de oorlog voorbij is en dat nu alle aandacht gaat naar die nieuwe operatie, namelijk het beveiligen van schepen door die straat.
2: This is a defensive operation. And what that means is very simple. There's no shooting unless we're shot at first. Okay? We're not attacking them. But if they're attacking us or they're attacking a ship, you need to respond to that.
1: Als Iran op schepen schiet die door de straat willen varen, dan zullen wij reageren, zegt Rubio.
0: En zegt president Trump er ook bij waarom hij de operatie op pauze zet?
1: Ja, hij doet dat omdat de onderhandelingen tussen Iran en Amerika volgens hem in een cruciale fase zitten. In Iran klinkt dat niet zo. Daar wordt die pauze als een overwinning gepresenteerd. Want Iran vond die beschermingsoperatie een schending van het staakt het vuren. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken is nu trouwens in China, een bondgenoot. Amerika heeft China al opgeroepen om Iran te vragen de straat van Hormuz vrij te geven. We zullen zien hoe dat verder gaat.
0: Dankjewel, Stijn. De Vlaamse regering maakt geld vrij voor vissers die veel inkomen verliezen door de oorlog in het Midden-Oosten en de hogere energieprijzen. Dit jaar zal dat tot maximaal 3 miljoen euro zijn. De visserij heeft het bijzonder moeilijk, zegt de bevoegde minister Hilde Krevits.
3: Als je gaat vissen op zee, dan verbruik je heel veel energie. Dat is niet alleen brandstof, maar ook koelinstallaties, de verlichting, het feit dat je moet leven aan boord. Dat wordt een pak duurder. En we zien dat heel veel vissers hun inkomsten op dit moment heel aanzienlijk zien dalen, ten gevolge van die explosie van de kosten. En dus voor die vissers die een inkomen met meer dan 1/3 zien dalen, voorzien we straks ook tijdelijke ondersteuning.
0: De wekenlange staking bij Bpost heeft het postbedrijf 15 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit de nieuwe kwartaalcijfers. Het is nog maar een eerste ruwe schatting. De verliezen komen onder meer door de boetes die Bpost moet betalen omdat de dienstverlening tekortschoot en door kosten om de achterstand van brieven en pakjes weg te werken. Veel postpersoneel heeft gestaakt omdat de werkuren zouden verschuiven van 's ochtends naar later op de dag. Sinds maandag zijn er geen blokkades meer, maar er is nog altijd geen sociaal akkoord. Vandaag zitten vakbonden en directie opnieuw samen. De OCMW's zeggen dat ze onder zware druk staan en daarom extra ondersteuning willen van de federale overheid. Er komen meer aanvragen voor een leefloon, nu mensen nog maximaal 2 jaar een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen. En tegelijk krijgen de OCMW's nieuwe regels en bijkomende opdrachten opgelegd. Er is ademruimte en extra geld nodig, zegt Nathalie de Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
4: Er zijn sinds begin van dit jaar al duizenden mensen bij het OCMW komen extra aankloppen door deze maatregel. Nu, op zich staan wij nog altijd achter deze maatregel, maar we moeten hem natuurlijk goed kunnen uitvoeren. En vandaar dat wij aan de federale minister vragen om geen bijkomende druk op de OCMW's te zetten, geen nieuwe maatregelen in te voeren en ook te zorgen voor een goede financiële compensatie van de OCMW's.
0: Het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus uitgebroken is, mag van Spanje naar de Canarische eilanden varen. De bemanning en de passagiers zullen daar onderzocht worden. Het schip ligt nu geblokkeerd bij Kaapverdië, een 1500 kilometer ten zuiden van de Canarische eilanden. 3 mensen aan boord zijn overleden. 3 anderen die ziek zijn, zullen opgepikt worden met medische vliegtuigen. De dader van de dodelijke aanrijding eergisteren in Leipzig in Duitsland wordt geïnterneerd. Volgens de onderzoeksrechter zijn er ernstige aanwijzingen dat de man niet toerekeningsvatbaar was. Hij moet naar een psychiatrische instelling. Tot een paar weken geleden was hij ook al opgenomen geweest. De man, een Duitser van 33, reed met hoge snelheid verschillende mensen aan in een voetgangerszone in het centrum van Leipzig. Daarbij vielen 2 doden. Bij een Oekraïense droneaanval op de Krim, het schiereiland dat door de Russen ingenomen is, zijn volgens Rusland 5 doden gevallen. Oekraïne had een staakt het vuren aangekondigd vanaf middernacht. Het is niet duidelijk wanneer de aanval precies gebeurd is. Rusland wil dan weer een staakt het vuren op 8 en 9 mei, vrijdag en zaterdag, om zijn overwinning op Nazi-Duitsland te herdenken. Sport. De Engelse club Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het versloeg in de halve finale Atletico Madrid

0: Ja, voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
1: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: VRT Radio BNE Live.
3: Voor de titel gewonnen tegen Roeselare. Thuis won Mazeik met 3-0. Als het Roeselare nog één keer kan verslaan, is Mazeik de nieuwe kampioen. Roeselare won de voorbije 5 jaar de titel. In het westen blijft het vandaag meestal droog, maar in het centrum en het oosten gaat het nog een groot deel van de dag regenen. Het is fris, tussen 11 en 14 graden. Morgen nog een lokale bui, vrijdag zon en wolken en het wordt ook opnieuw warmer. Vooraan, de Amerikanen gaan voorlopig geen schepen meer door de straat van Hormuz loodsen. President Trump pauzeert die operatie omdat er volgens hem kans is op een akkoord met Iran. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Merci, Sophie. 7 over 8 ondertussen, 172 kilometer file. Met deze opvallende problemen op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 20 minuten. Van Sint-Anna-Linkeroever is dat tot Deurne. Het gaat langzaam naar Brussel op de A12 in Wilrijk. Dat komt door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel 25 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring een beetje aanschuiven van Stroombeek tot Wemmel. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. En dat is het.
2: Radio BNE.
5: Radio BNE, klaar wakker.
2: Herbert Verhagen.
6: De tijd van je leven. Na, na, na, na, na.
4: Een mooie woensdag.
6: VRT.

De spinners. Thuis wonen wij tussen veel groen en naar jaarlijkse gewoonte hebben we dan veel spinnen. Vooral in september, ook wel in maart. Maar nu zijn ze er ook in mei. Geen idee hoe dat komt. Als je het weet, mag je mij dat altijd vertellen. Hè? In een berichtje via het Radio Benenkanaal op 14 Max. Ik denk dat ze bronstig staan en een partner zoeken. En over partners gesproken, het duo Frank en Mirella komt er nu aan. En in de loop der jaren bleef die Frank dezelfde. Maar hij zong met maar liefst 4 verschillende Mirella's. Waaronder Marian Berger, die al heel lang in Vlaanderen woont.

0: Frank met de allereerste Mirella. Het werd er bijna 7:15 mee. Loredana De Amicis trekt vanaf nu de Italiaanse kaart en zal in de culturele centra te zien zijn met de Ciao Italia Tour. Ze is net terug uit Italië na een emotionele week. Dat vertelde ze gisteravond bij Kim De Brie in Olala op Radio 2.
1: Iedereen van Torp weet, Loredana de zangeres is hier. En dat is gewoon geweldig. Die warmte dat je krijgt van iedereen, dat is abnormaal. Dat is echt niet normaal.
2: Heel emotioneel dan.
1: Heel emotioneel. Ik heb echt een hele week gehad dat ik echt mijn tranen binnen heb moeten houden. Allee, ik heb me ook wel een paar keer laten gaan. Omdat je natuurlijk familieleden ziet die al achteraan de 80 zijn, die je misschien niet meer terug gaat zien. En die dan ook echt enorm fier zijn met wat ik allemaal doe. En dat doet mij enorm veel plezier. En echt een hele week vol met familie en iedereen die ik teruggezien heb na 20 jaar.

Lemon Pipers. Het gaat snel met de Radio BNE Meezingers 500. In de loop van de dag zullen Vanessa en Lars al over de helft zitten. En ook vandaag staan er weer DAB Plus radio's op het spel.

0: J. Vincent Edwards. Ik lees hier dat Peggy de Souter ook al klaar wakker is. Amai, niet zozeer door de muziek van Radio Bene in haar oortjes, maar wel door te vallen. Haar fiets schoof weg tussen de tramsporen daar ergens in Antwerpen. Niks gebroken, alleen blauwe plekken. Schaafd zijn een beetje stijf. Peggy, goeie moed.
1: Ierland en Zweden wonnen elk 7 keer. In 69 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
2: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
3: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
1: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je volgende week op Radio Bene.
3: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
1: Ontdek al hun verhalen in Radio Bene 70 jaar Eurovisie Songfestival.
3: Volgende week, elke namiddag om 1 uur op Radio Bene. Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een
7: wegwijzer.
6: Plan je route met Slim naar Antwerpen.

vijf voor 8:30 werd het al met Shaken Stevens. En nu de man die van onder de douche zijn fans aanspreekt om af te stemmen op Radio BNE Klaar Wakker. Kijk maar eens op zijn Facebook. Ivan Brunetti.

Paul Simon zong dit vorige week donderdag nog in de Bozar. Ik geniet nog altijd na. Dat schrijft Sven Beheit uit Heulen. Dankjewel voor jouw bericht. Het is 8:55. Nog altijd 172 kilometer file met deze opvallende problemen. Op de E314 van Nederland naar Lummen, 10 minuten erbij bij Houthalen. Daar is de linkerrijstrook versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Het gaat langzaam naar Brussel op de A12, 10 minuten in Wilrijk, komt door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel 25 minuten vertragen tussen Groot-Bijngaarde en Vilvoorde. En op de buitenring een beetje aanschuiven van Strombeek tot Jette, want daar zijn twee aanrijdingen gebeurd. Radio.

Een Duits lied in het Nederlands uitbrengen, het bleek een succesformule te zijn, ook voor John Spencer. Ein Mädchen für immer vond hij in het repertoire van Peter Orloff.

0: Dr. Hoek, inclusief ooglapje en cowboyhoed. Het is 9:10 al. Zo meteen springen de Dolly Dots uit je radio.
1: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
3: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
5: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
7: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
8: Radio Bene.
9: De

0: Mary Ryan met een van de strafste, maar ook langste evergreens uit onze discotheek. Eloïse, bijna 6 prachtige minuten.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: Ik heb eens de reacties gelezen onder de albumhoes van Adamo Studio 1. Je vindt die op onze Facebookpagina, VRT Radio Bene. Chris van Dijk, Julien Matthij, Linda van Avermaat. Dat zijn allemaal luisteraars die concert van Adamo hebben meegemaakt. En Catherine van de Bury die kijkt uit naar de zomer. Want dan ziet ze haar idool weer aan het werk. En wie weet staat dit nummer uit 63 dan op zijn speellijst. N'est-ce pas merveilleux, Adamo.
1: Radio BNE, klaar wakker.
2: Album van de week.

Bruce Hornsby and the Range. Vanessa staat klaar voor de Radio BNE Meezingers 500. En tot aan het nieuws krijg je nog de nummer 1 uit de Radio BNE Vlaamse 30. Maxime en Babette. Tot morgen, hè. 6 uur. Ciao.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwartleder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Love to see you shine.
3: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 9 uur 14 nieuws met Shema Saisai. De OCMW's vragen extra geld en steun aan de federale overheid om hun werk te kunnen blijven doen. De federale regering heeft beslist dat mensen nog maximaal 2 jaar een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen. En daardoor stappen veel mensen nu naar het OCMW voor een leefloon. Tegelijk krijgen de OCMW's ook extra taken en nieuwe regels. Ze hebben het dus moeilijk en daarom moet er steun komen, zegt Nathalie de Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
1: Er zijn sinds begin van dit jaar al duizenden mensen bij het OCMW komen extra aankloppen door deze maatregel. Nu, op zich staan wij nog altijd achter deze maatregel, maar we moeten hem natuurlijk goed kunnen uitvoeren. En vandaar dat wij aan de federale minister vragen om geen bijkomende druk op de OCMW's te zetten, geen nieuwe maatregelen in te voeren en ook te zorgen voor een goede financiële compensatie van de OCMW's.
0: De wekenlange staking bij Bpost zou het bedrijf 15 miljoen euro gekost hebben. Dat is wel een schatting. Heel wat postbodes staakten wekenlang tegen de verschuiving van de werkuren van 's ochtends naar later op de dag. Mathieu Goedvrouw van Bpost legt uit welke schade er is door de staking.
2: Daarbij houden we rekening met bijvoorbeeld de verloren inkomsten, omdat we natuurlijk minder post en pakjes hebben kunnen betalen tijdens die staking. Maar daarbij zitten ook de boetes bijvoorbeeld door tekortkomingen in onze dienstverlening en ook de bijkomende kosten natuurlijk die we moeten maken om de grote achterstanden momenteel weg te werken. We schatten dat dat toch nog een 10-tal dagen zal duren voor we alle achterstanden in heel het land, vooral Wallonië en Brussel, dan weggewerkt hebben.
0: Er wordt nu niet meer gestaakt en ook de postsorteercentra worden niet meer geblokkeerd. Maar een echt akkoord is er nog altijd niet. Vandaag zitten de vakbonden en de directie van Bpost opnieuw samen. De verplichte sluiting 's nachts van bars, winkels en bordelen in de Brabantwijk in de Brusselse gemeente Schaarbeek lijkt na een maand al resultaten op te leveren. Er zijn minder diefstallen met geweld, minder zwerfvuil en er is meer rust op straat, zegt de burgemeester van Schaarbeek. Sinds begin deze maand moeten handelszaken tussen 1 en 6 uur 's nachts sluiten en de meeste zaken doen dat ook. Voorlopig lijkt dat dus ook positief te zijn. In Duitsland moet de dader van de dodelijke aanrijding eergisteren naar een psychiatrische instelling. Volgens het parket zijn er ernstige aanwijzingen dat de man psychiatrische problemen heeft. De man reed met zijn auto aan hoge snelheid verschillende mensen aan in een voetgangerszone in het centrum van Leipzig. Daarbij vielen 2 doden. Tot eind april verbleef de man al in een instelling, maar hij zou toen geen gevaar hebben gevormd voor zichzelf of voor een ander. In het westen blijft het vandaag meestal droog, maar in het centrum en het oosten gaat het nog een groot deel van de dag regenen. We halen tussen 11 en 14 graden. Morgen nog een lokale bui. Vrijdag wordt het dan wel droog met meer zon en het wordt ook opnieuw warmer. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Dankjewel, Shema. Op de E314 van Nederland naar Lummen vertraag je 25 minuten van Park Midden-Limburg tot Houthalen. Daar is de linkerrijstrook versperd door een ongeval. De gebruikelijke files naar Antwerpen met de langste op de E19 vanaf Sint-Job, 25 minuten daar. Op de Antwerpse ring richting Gent, een kwartier van Antwerpen-Noord tot Merksem, daar staat een defecte auto op de linkerrijstrook. Langzaam naar Brussel op de A12... In Wilrijk komt door een ongeval. En op de binnenring rond Brussel vertraag je 20 minuten van Wemmel tot Vilvoorde.
4: Deze week zingen we volle bak mee.
5: Radio BNE Meezingers 500.
4: Ook Willy Sommers zingt heel graag mee met ons Radio BNE koor.
5: Hoor je Willy uit volle borst meedoen?
4: Ga dan snel naar het Radio BNE kanaal op 14 Max.
5: Stuur Willy Zingt
4: en maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
5: Radio BNE.
3: Goedemorgen, de karaoke gaat weer open en we beginnen aan de singalong met een meesterwerk van Barry Manilow. Music and Passion, check.
6: Radio BNE, Meezingers 500.
5: Vanessa van

0: De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.
1: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: VRT Radio BNE Live.

Dit was al de derde Lola die hier passeerde. We hadden zwarte Lola uit de striptease bar, Lola van de Kings. En dit was de Lola uit de Copa, die met pluimen in haar haar. Wat dacht je dan? En die laatste was mijn favoriete Lola. De meest tragische van allemaal. Uitgeblust en uitgedroomd, maar het onderwerp van een van de meest briljante songs aller tijden. Nummer 305 in de Radio BNE Meezingers 500 was voor At The Copa, waar music and passion were always the fashion. En muziek en passie spat deze week nog meer uit je radio dan gewoonlijk. Alles, wat dan ook werkelijk alles kan een mens gelukkig maken. Maar goede muziek en meezingen, toch nog het meest van al.

Heb je het al gemerkt? Het weer stelt niks voor, maar je herkent de Radio BNN-luisteraar aan zijn gelukzalige glimlach en de iets wat heese stem van al dat meezingen. Zullen we gelijk de heupen losmaken dan? Met nummer 302.

0: feels good. Hold me, baby. Well, I love to love you like I love a should. You're fine. So kind.
1: Great balls of fire. Jerry Lee Lewis, The Killer, The King komt er ook nog aan, Elvis. We gaan even op adem komen met Volumia op 301.
2: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

0: Zo klinkt het Radio Bene-koor zonder Willy Sommers.
1: Na, na, na, na, na.
0: Maar straks hoor je de volledige versie met Willy erbij.
2: Ga dan snel naar het Radio Bene-kanaal op VRT Max. Stuur Willy Zingt.
0: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
1: VRT Radio Bene.
3: Smartfoto.be.
4: Hier, mama. Speciaal voor u.
5: Oh, dat had je echt niet moeten...
6: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
4: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
6: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
4: Oei.
7: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
8: Voor optimale bescherming tegen de warmte... of tegen het geluid van regen... installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
9: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
10: Knaldi!
11: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
12: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
14: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
13: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
15: Amai, het is echt eenvoudig.
13: Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: VRT Radio BNE
20: 300.

Radio BNM Meezingers 500, dat is pas radio waarvan je het op je heupen krijgt. Letterlijk dan, met Elvis die het goede voorbeeld gaf. Suspicious Minds. En daarmee hebben we de eerste 200 Meezingers gehad. We rukken op naar de nummer 1. Die hoor je nu vrijdag iets voor 4 uur bij Lars. En ondertussen zijn wij helemaal high van geluk. Samen op het dak van de wereld met Dana Winner. En wat een uitzicht op 299.

0: Bene, Meezingers 500. VRT Radio Bene.
1: 298.

0: kom op.
1: Can't get enough. Can't get enough.
0: Can't get enough op de Radio BNN Meezingers 500 met op nummer 298 Kiss, I was made for loving you. Francis stuurt, al mijn krakende onderdelen zijn ondertussen wel losgeschud. Helemaal goed, Francis, dat was de bedoeling. Martien zegt, hopelijk ben je nog niet hees, want al deze liedjes zijn cultureel erfgoed, hees of niet. We gaan door tot aan het gaatje, Martien, de grote finish, vrijdag 4 uur. En we gaan verder los nu met Steppenwolf 297.

0: was beter. Christine stuurt, goedemorgen. Mijn poetshulp Annick is volop aan het meezingen. Benieuwd hoe ze zou reageren als ze haar naam hoort noemen op de radio. De poetsvrouw van Christine in Assenbroek. Annick, blijven meezingen. Hiermee zaten we aan nummer 297. Het wordt alleen maar beter en beter. Als je poetshulp bent, dan wil jij Queen horen natuurlijk. I want to break free. Het zal toch Wiltura zijn die er eerst aankomt.
1: Deze week zingt Willy Sommers mee met ons Radio BNE-koor.
2: Zometeen kruipt hij weer achter de microfoon.
1: Heb je hem gehoord?
2: Ga dan snel naar het Radio BNE-kanaal op 14 Max.
1: Stuur Willy Zingt.
2: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
3: Radio BNE.
4: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
5: Gelukzakken?
4: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
5: Ah, chansaars.
4: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
6: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
7: Hier Pipa de kat.
8: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo.
7: Hallo, beste katten en honden.
8: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
7: De dierenwinkel met de lage prijzen.
8: Trekt hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krapt aan de deur.
7: Of tip maxizo.be in en dan keihard mee houden, heel de dag lang.
8: Ze zal het wel doorkrijgen.
7: Tot binnenkort.
9: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Goed voor het beestje.
10: Goed voor het baasje.
11: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
12: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, bel PNV.
13: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
11: Oh, Pascal, je bent een held.
13: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
9: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
13: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
14: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
15: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
16: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle geschenksets 1 plus 1 gratis en nog veel meer.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Mannekes,
19: Pompie,
18: ik voel me de max.
19: Wij ook.
20: Altijd als we in de gamma zijn.
21: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
20: Oh my god.
18: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf.
21: Die zijn nog verbeterd, hè.
20: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
21: Geven ze korting?
18: 30% op alle verf.
20: Dan pak ik 10 potten mee.
18: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
20: Ja, ja.
22: Gamma. Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
18: Gamma, jouw verfexpert.
3: VRT Radio BNE
2: 296.

0: Wiltura met een koor en met een harp. Hemelsblauw op 296. Hemelsblauw, dat is ook een beetje zoals Peggy uit Zwijndrecht er nu bij loopt. Helaas, ze stuurde vanochtend al een bericht. Iets met blauw zou toepasselijk zijn voor mij, want ik ben weggegleden met de fiets op de tramsporen. Ik zal een cursus valpreventie moeten volgen. Niks gebroken gelukkig, blauw, blauw en stijf, stijf. Ai, dan dans ik voor jou mee nu op Marco. Is het goed, Peggy? Hou je kranig, hè?
1: Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd.

0: Sommers Radio Benecor is opgewarmd.
1: En ook Willy Sommers is helemaal klaar voor het optreden van zijn leven.
0: Hier zijn ze helemaal live met Na Na Na Na Na.
2: Hallo allemaal.
3: Na Na Na Na Na.
2: Dankjewel allemaal.
0: Dankjewel Willy, het is nu al een hit. Ga snel naar het Radio BD-kanaal op VRT Max, klik op de knop reageren en stuur het bericht Willy Zingt. Je maakt kans op een schitterende DAB Plus radio.
1: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt via het Radio BD-kanaal op VRT Max.
4: VRT Radio BD.
1: Veel succes!
0: 200.

Een evergreen die we al meezingen sinds 1959. Op nummer 294, Rocco Granata en Marina. Nee, er heeft nog geen Marina een DAB Plus radio gewonnen. Door Willy Zingt te sturen. Wel een Blanca bijvoorbeeld gisteren. Winnaars zijn ondertussen gepubliceerd op het Radio BNE-kanaal van VRT Max. Ga eens kijken en blijf vooral meedoen. We geven radio's weg de hele week. Dit zijn de Cats op 293.

Ook een heerlijke meezinger uiteraard van The Cats, One Way Wind. Nummer 292 komt eraan. Dat is een winnend liedje op het Eurovisie Songfestival uit 1975. En volgende week hoor je het allerbeste uit 70 jaar Eurovisie Songfestival hier op Radio BNE. Elke middag bij Peter tussen 1 en 4. Dus begin alvast te oefenen. Is het

0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
5: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
6: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
7: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
8: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
7: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
8: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
7: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
8: Ah, dat is duidelijk.
7: Ja.
9: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
10: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
13: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
12: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
14: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
15: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
16: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be.
17: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
18: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
17: Een beter cadeau-idee? Check smartphoto.be.
19: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy? Bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Radio BNE.
21: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, het is 10:14 nieuws met Shema Saisa. De wekenlange staking bij Bpost zou het bedrijf 15 miljoen euro gekost hebben. Dat is wel een schatting. Heel wat postboden staakten wekenlang tegen de verschuiving van de werkuren van 's ochtends naar later op de dag. Mathieu Goedvrouw van Bpost legt uit welke schade er is door de staking.
1: Bijvoorbeeld de verloren inkomsten, hè, omdat we natuurlijk minder post en pakjes hebben kunnen betalen. Ook de boetes bijvoorbeeld door tekortkomingen in onze dienstverlening. En ook de bijkomende kosten natuurlijk die we moeten maken om de grote achterstanden momenteel weg te werken. We schatten dat dat toch nog een tiental dagen zal duren.
0: Er wordt nu niet meer gestaakt en ook de postsorteercentra worden niet meer geblokkeerd. Maar een echt akkoord is er toch nog niet. Vandaag zitten de vakbonden en de directie van Bpost opnieuw samen. Vlaamse vissers die veel inkomsten verliezen, krijgen binnenkort financiële steun. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energie- en brandstofprijzen sterk gestegen. Veel vissers hebben het dan ook moeilijk, vertelt Vlaams minister voor Zeevisserij Hilde Krevits.
2: Als je gaat vissen op zee, dan verbruik je heel veel energie. Dat is niet alleen brandstof, maar ook koelinstallaties, de verlichting, het feit dat je moet leven aan boord. Dat wordt een pak duurder. En we zien dat heel veel vissers hun inkomsten op dit moment heel aanzienlijk zien dalen, te gevolgen van die explosie van de kosten. En dus voor die vissers die een inkomen met meer dan 1/3 zien dalen, voorzien we straks ook tijdelijke ondersteuning.
0: Het gaat dit jaar om maximaal 3 miljoen euro. De Europese Unie betaalt het grootste deel daarvan, de rest komt van Vlaanderen. De Duitse politie is sinds vanmorgen vroeg bezig met huiszoekingen bij leden van twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om 36 verdachten in heel Duitsland. De organisaties zijn zeer gewelddadig en hebben al eerder te maken gekregen met de Duitse veiligheidsdiensten. Ze worden beschouwd als terreurorganisaties. Want bijvoorbeeld ze wilden aanslagen plegen op opvangcentra voor asielzoekers. Voorlopig is er nog geen sprake van arrestaties bij de huiszoekingen. Het weer in het westen blijft het vandaag meestal droog, maar in het centrum en het oosten gaat het toch nog een groot deel van de dag regenen. We halen tussen 11 en 14 graden. Ook morgen nog een lokale bui, maar vrijdag wordt het droog met meer zon en ook opnieuw warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Jee, het wordt droger en warmer en we waren al goed gezind. Op de E314 van Nederland naar Lummen moet je even voor Genk-Oost opletten voor een defecte auto op de linkerrijstrook. In Brussel sta je een kwartier in de file aan de werken in de Wetstraat, maar op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
4: Deze week zingen we volle bak mee.
5: Radio BNE Meezingers 500.
4: Ook Willy Sommers zingt heel graag mee met ons Radio BNE Koor.
5: Hoor je Willy uit volle borst meedoen?
4: Ga dan snel naar het Radio BNE-kanaal op 14 Max.
5: Stuur Willy Zingt.
4: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
5: Radio BNE.
6: Radio BNE. Radio BNE. Meezingers 500.
5: Van Nessa van Hovel.

Je hebt enthousiast en je hebt Lulu. Dat is de overtreffendste trap, zeg maar. Shout op 291 in de Radio BNE Meezingers 500. Ja, schreeuwen, dat is slecht voor de stem. Zingen, dat is goed voor van alles. Laten we zingen met Chris Andrews op nummer 290.

0: hebben.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis.

0: Lab 9 presents.
1: Fout? Wat fout? Oh, ik ben je pc-kotsbeu.
2: Nee, joh.
1: Jawel, ik wil een die goed werkt, simpel en snel.
2: Nee, joh.
1: Zegt ook eens iets dat wel helpt?
2: Wel, de MacBook Neo bij Lab 9 voor nog geen 700 euro. 3 jaar garantie en gratis lessen.
1: Nee, joh.
2: Ja, joh.
0: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
3: VRT Radio BNE Live.

Oei, hun gezang is haast verstomd. Het was deze week uiteraard niet de bedoeling. Dimitri van Teuren op 289 met een lied alleen voor kinderen. Mijn eerste gedachte was niet slim, want de kinderen zitten op dit moment op school. Mijn tweede gedachte was zeer goed, want de taalverwerving bij onze kleuters laat veel te wensen over. Dus laat ze luisteren naar alle Nederlandstalige toppers in deze lijst en dat komt helemaal goed. Kenny Loggins nu. Die heeft een paar kinderalbums geschreven rondom Winnie de Pooh, wist ik niet. Ik ken Kenny uiteraard vooral van deze fantastische meisje.

0: drinken, werken, vechten voor het geluk van iedereen. Met gedacht, zou Boma zeggen. Bots doet het 7 dagen lang. Wij doen het eigenlijk 365 dagen lang hier bij Radio BNE. Maar deze week net iets dubbel. 5 dagen lang de Radio BNE Meezingers 500 om u te dienen.
1: Zo klinkt het Radio BNE-koor zonder Willy Sommers. Na, na, na, na, na. Maar straks hoor je de volledige versie met Willy erbij.
2: Ga dan snel naar het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Stuur Willy Zingt.
1: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio. VRT.
3: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
4: Mannekes! Kompie! Ik voel me de max!
5: Wij ook!
6: Altijd als we in de gamma zijn!
7: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
6: Oh my god!
4: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
7: Die zijn nog verbeterd, hè?
6: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
7: Geven ze korting?
4: 30% op alle verf!
6: Dan pak ik 10 potten mee!
4: Voorzichtig voor uw rug en moeder!
6: Ja, ja!
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verf! Expert.
9: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Radio BNE. 286.

We waren al helemaal footloose dankzij Kenny Loggins. Whitney Houston heeft een zeer eerbaar voorstel op nummer 286. I Wanna Dance With Somebody. Wij doen vrolijk mee. Opgewekte muziek. Ook om Yves de Vos te ondersteunen. Yves is zo goed op weg om het wereldrecord frietenbakken te verbreken in frituur. Lekker. Is al 138 uur bezig. Kunt het allemaal ook volgen in een livestream. 138 uur aan één stuk frietenbak. Enfin, niet aan één stuk. Elke 5 minuutjes wordt er gepauzeerd. En de gebakken frieten gaan naar de boer. En de boer geeft de frieten aan zijn kippen. Fantastisch bezig. Kom.

Cliff Richard met Zovirax op de lippen ongetwijfeld, maar wel met de baby in his arms. Zo'n tof bericht van Danny, die zegt: ik heb pas gisteren jullie zender ontdekt. Ik laat hem niet meer los. Deze zender geeft mij, net als het drankje, vleugels. Mijn schilderwerken schieten op. Ik moest al lang luisteraar zijn geweest. The old hometown looks the same.

0: Ja, ja, ja. Arne Jansen over meisjes met rode haren. Dat was nog eens inside information. Ik heb een tof bericht gekregen van Geneviève, die luistert in Bredun. Ik voel mij weer een tiener, ik zing uit volle borst mee, zover de keel het toelaat. Al die liedjes zitten nog vers in mijn hoofd. Tof en proficiat en warme groeten. Geneviève, dank voor je berichtje en warme groeten terug.
1: Ierland en Zweden wonnen elk 7 keer. In 1969 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
2: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
3: Tot zover de statistiek. Uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
1: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je volgende week op Radio BNE.
3: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
1: Ontdek al hun verhalen in Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
3: Volgende week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.
4: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Dovi Keuken.
6: Knaldi.
7: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
8: Check, check, check. Check de promo.
7: Aldi, altijd vers, altijd slim.
9: Medi-market. Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI. IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
10: IKEA.
11: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.

Een meisje van 18, op nummer 281, de prachtige Françoise Hardy, Tous les garçons et les filles. Om maar te zeggen, die nostalgie, die laat zich toch nogal meezingen.

Dat is een goede waarschuwing wel. CCR op 279, there's a bad moon on the rise. Meisjes met rode haren, die kunnen kussen, je hebt er geen idee van. Dat is natuurlijk het antwoord op de vraag hoe het kan dat die knappe blonde van Jimmy zo lang alleen is gebleven.

Ja, het liegen zelf mag zeer zeker bestaan. Caroline stuurt... Goedemorgen Vanessa, wat is het een feest om te luisteren naar die 500 meezingers vanuit een zonovergoten Benamokara. Lekker ontbijten en meezingen in de zon bij vrienden maakt onze vakantie 1000 maal leuker. Dat ziet er inderdaad fantastisch tof uit. Dankjewel voor dat bericht. Zonovergoten daar? Geen regen? Zelfs geen beetje wind?

0: Billy Ocean op 276. Love really hurts without you. Francis uit Kortrijk stuurt: ik ben mijn vitrine met mijn verzameling van 300 paardjes aan het schoonmaken. Dat is een werk waar ik zeer tegenop zie. Maar met al die meezingers op Radio BNE gaat dat eens zo goed vooruit. Seven Horses in the Sky, die komen nog, maar daar moet je toch nog een paar dagen op wachten.
1: Mannetjes!
2: Pompie!
1: Ik voel me de max!
2: Wij ook!
3: Altijd als we in de gamma zijn!
2: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
3: Oh my god!
1: Ziet die nieuwe potten Gamma Superieur verf?
2: Die zijn nog verbeterd, hè?
3: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
2: Geven ze korting?
1: 30% op alle verf!
3: Dan pak ik 10 potten mee!
1: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
3: Ja, ja!
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert!
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
7: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, het is 11 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. Door de droogte in april zijn de grondwaterstanden in Vlaanderen verder gedaald. Het grondwater staat op ruim 6 op de 10 meeplaatsen, laag of zeer laag, vooral in Oost- en West-Vlaanderen en in de Kempen. Dat is veel meer dan gemiddeld rond deze tijd van het jaar, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
1: We hebben toch wel op heel wat plaatsen lage tot zeer lage grondwaterstanden. Nu, gelukkig heeft het de voorbije dagen toch wel behoorlijk wat geregend op heel wat plaatsen ook in Vlaanderen, waardoor dat grondwater ondertussen opnieuw toch wel gestegen is. Het heeft wel onvoldoende geregend, maar dat geeft toch wel een beetje zuurstof, dat geeft toch een beetje ademruimte om de komende periode tegemoet te gaan.
0: Het parket van Antwerpen wil twee Joodse mannen vervolgen voor illegale besnijdenissen. Vorig jaar voerde de politie enkele huiszoekingen uit in de Joodse buurt in Antwerpen in een onderzoek naar rituele besnijdenissen. Speurders namen onder meer messen in beslag en lijsten van Joodse kinderen die recent besmeden waren. Het parket wil de twee laten vervolgen voor opzettelijke slagen en verwondingen tegen minderjarigen en het onwettig uitvoeren van geneeskunde. De zaak moet nog voor de raadkamer komen, die moet beslissen of er effectief een rechtszaak komt. Vlaamse vissers die veel inkomsten verliezen, krijgen binnenkort financiële steun. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energie- en brandstofprijzen sterk gestegen. Veel vissers hebben het dan ook wel moeilijk, vertelt Vlaams minister voor zeevisserij Hilde Krevits.
2: De Iran-crisis zorgt ervoor dat de kostenstructuur voor onze vissers aan het exploderen is. Vandaar dat we met de Vlaamse regering beslist hebben om toch steun te verlenen en ervoor te zorgen dat onze vissers blijven uitvaren om te zorgen voor verse vis op ons bord. Het moet hier een echt grote inkomstendaling zien met meer dan 1/3.
0: Het gaat dit jaar om maximaal 3 miljoen euro die de vissers krijgen. De Europese Unie betaalt het grootste deel daarvan, de rest komt van Vlaanderen. In het westen blijft het vandaag meestal droog, maar in het centrum en het oosten gaat het toch nog een groot deel van de dag regenen. We halen tot 14 graden. Morgen ook nog een lokale bui. Vrijdag wordt het wel droog met meer zon en het wordt dan ook opnieuw warmer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Deze week zingen we volle bak mee.
4: Radio BNE Meezingers 500.
3: Ook Willy Sommers zingt heel graag mee met ons Radio BNE koor.
4: Hoor je Willy uit volle borst meedoen?
3: Ga dan snel naar het Radio BNE-kanaal op 14 Max.
4: Stuur Willy Zingt.
3: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
4: Radio BNE.
5: Radio BNE. Radio BNE. Meezingers 500.
4: Vanessa van Hoven.
6: De

Een van de eerste waterfeiten voor Sabine Diels. Een flirt op een trein en een fantastische accordeon daarbij. Op nummer 275 in de Radio BNE Meezingers 500. De ene positieve reactie na de andere komt binnen op ons Radio BNE kanaal op VRT Max. Wat een heerlijke reis, prachtige liedjes. Dit is wat een mens wil horen. Het gevloek van de kreuners, dat nemen we er dan met heel veel plezier bij. Dit is het favoriete liedje van Chris Lomme trouwens.

0: Dorso!
1: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
0: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten.
1: Echt?
0: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
2: Dorso, ergonomisch slapen.
3: Lab 9 presents.
4: Fout? Wat fout? Oh, ik ben je pc-kotsbeu.
5: Nee, joh.
4: Jawel, ik wil een die goed werkt, simpel en snel.
5: Nee, joh.
4: Zegt ook eens iets dat wel helpt?
5: Wel, de MacBook Neo bij Lab 9 voor nog geen 700 euro. 3 jaar garantie en gratis lessen.
4: Nee, joh.
5: Ja, joh.
3: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
6: VRT Radio BNE Live.

boxstops, mannen van de snelle actie. En dat vliegtuiggeluid helemaal op het einde, dat was gloednieuw voor muziek eind jaren 60. Topsong, The Letter, per vliegtuig afgeleverd. En op nummer 273 in de Radio BNE Meezingers 500. Muziek die jij hebt gekozen, waarvoor zeer veel dank. Dus als het enthousiasme groot is, dan heb je dat helemaal te danken aan jezelf. Etienne Smet, zegt die naam je nog iets? Smetje, grote samensteller bij Radio 2 vroeger. Die luistert ook. Hey Smetje. Long.

0: en altijd welkom.
1: Steeds weer voorbij.
0: Blijft zo mooi.
1: Hopeloos voorbij.
0: Jennifer Jennings kwam voorbij op het Eurovisie Songfestival in 1969. En volgende week ongetwijfeld weer, want dan viert Peter elke middag 70 jaar Eurovisie Songfestival. Weer iets om naar uit te kijken. Nu het liedje waar het op de radio compleet om draait.

0: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Nu bij Maxizo. Hallo! 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle parfums, 10% korting en nog veel.

0: De Rubettes met Paul Da Vinci.
1: Die noot.
0: Onwaarschijnlijk. Dat is dus een man, hè, die noot zingt. En zonder dat hij daarvoor 14 heliumballonnen heeft moeten inademen. Indrukwekkend Sugar Baby Love op 270. Dit is een heel makkelijke om mee te zingen. En ook een hele leuke. Karin Kent, 269, met heel veel la la la. En morgen vroeg pijn en voeten. Van de hele nacht te dansen. Maar wat zou het...

0: allemaal meezingen met Karin Kent. Dans je de hele nacht met mij? Vind ik een heel goed plan. De hele nacht zingen vind ik eigenlijk nog een beter plan. Daar zijn we toch iets meer voor getraind en uitgerust. Maar zingen, dat is wat we de hele week doen. Zingen en laten zingen. Ik heb een lijntje gelegd nu met Nederland. Daar woont Rita van Dierendonk. Rita, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vanessa.
0: Jij bent ook een enthousiaste zangeres, hè?
1: Ja, dankzij jullie Radio 2 en Singalong in 2022 in Antwerpen, in de Lotto Arena.
0: Ja.
1: Onder leiding van Hans Primus.
0: Ja.
1: Ja, heb ik het zingen helemaal te pakken gekregen en ben ik heel snel in een koor gestapt. Eerst in het Grootkoor Zeeland, dus een projectkoor van meer dan 100 mensen.
0: Wow.
1: En daar zong ik sopraan. Ik kende daar ook mensen van, vandaar dat ik meegegaan ben. Maar dat was maar om de 3 weken repetitie. En dat vond ik eigenlijk een beetje te weinig, want de rest was allemaal zelfstudie thuis. Maar dan ben ik heel vlug overgeschakeld in oktober 2024 naar een kleiner koor. Om beter te kunnen gaan zingen, in 100 mensenkoren kan je geen les krijgen. Dat is gewoon... Ja. Ja, via de andere mensen die naast je staan. Maar nu zing ik wekelijks in een koor en is mijn zang al veel beter geworden.
0: Fantastisch. Dat is een popkoor, Xing, in Breskes.
1: Ja.
0: Met hoeveel leden zitten jullie daar?
1: Ja. Popkoor Xing die bestaat ondertussen... Het is een 3-stemmige koor met allemaal dames. Die bestaat ondertussen 12 jaar. En wij zijn met 28 dames. En we zingen vooral Engelstalige muziek.
0: Oké.
1: Onze zangcoach die is tegenwoordig Annie van der Staal. Een zeer toffe dame die hand haar leven al iets met muziek doet en qua zang het best in ons naar boven haalt.
0: Ja. Je vertelt dat zo enthousiast, Rita. Niet meer zingen, dat is voor jou ondenkbaar.
1: Ja, nee, het is verslavend, echt. Ja,
0: het is verslavend. En nu zaterdag is er aan die verslaving een uitlaatklep geboden, want het is Korendag in Breskes. Ja. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Ja, het Popkoor Xing die organiseert het. Het is ondertussen 3 jaar geleden, was het in Oostburg, maar nu in Breskens. De titel is Zingend het voorjaar in. En dan hebben wij 6 koren uitgenodigd.
0: Mm-hmm.
1: Waarvan ook 1 Belgisch koor, mannenkoor De Kompanen uit Eeklo. En dan hebben we ook nog een gospelkoor Revelation uit Axel. Een popkoor Together uit Vogelwaarde. Het Truzemens mannenkoor uit Tretragement, dat is niet zo ver van ons vandaan. Popkoor Eigenwijs uit Terneuzen en Vocal Band Flashback uit Hoek. Nou, nu gaan er zaterdag 2 podia opgesteld worden waar ze kunnen zingen. En die uitgenodigde koren die moeten elk 3x20 minuten zingen. En dan gaan ze wisselen van het ene podia naar het andere podia. Dus, en wij als organiserend koor, wij zingen pas om 17 uur. Mm-hmm. Het begint om 12:30, zeg maar, tot 18 uur. En wij beginnen om 17 uur. En wij zelf zingen een 30 minuten lang. En dan op het einde met verschillende koren nog 2 nummers waar ook de mensen kunnen meezingen.
0: Geweldig.
1: Dus in totaal 9 liedjes, ja.
0: Tof. En wat is jouw favoriete liedje daarvan, Rita?
1: Oh jee. Het is terwijl niet echt een pop-pop-song, maar het is Gabriella's Song. Dat is van een Zweedse bioscoopfilm.
0: Oh ja.
1: Dat kan je eigenlijk niet echt een pop-song noemen, maar heel mooi.
0: Nee, dat gaat niet in onze lijst staan.
1: Nee. Maar ook Flowers of Texas Golden. It's a Long Way There, Made You Look. En ons openingsnummer is altijd de 7 Bridge Road van de Eagles.
0: Prachtig.
1: Dat
0: beginnen
1: we altijd mee, ja.
0: Okay.
1: Ja, dat is heel mooi.
0: Ik ga er in gedachten bij zijn, maar ik veronderstel mensen uit de buurt van Breskes die nog willen komen zaterdag, die zijn welkom, hè?
1: Zeker. En er worden ook programmaboekjes uitgedeeld, dus alles is te lezen.
0: Oké.
1: Okay. En naast het Korendag, als er nu ouders met kinderen of opa's en oma's komen, dan is er nog iets heel spectaculairs aan de gang in Breskes, want het is ook open deur van de reddingsboot. En dat kan je even meevaren. En er komt ook een van de grootste brandweerwagens. En er is echt heel veel te doen in Breskes zaterdag.
0: Oké, dan zingen we de Marie-Louise. Rita, het wordt een feest. Ik hoor het. Geniet ervan en blijf meezingen met Radio BNN vervolgens.
1: Ja, zeker doen, hoor.
0: Oké, dankjewel.
1: En nog veel succes met Radio BNN meezingen 500.
0: Dankjewel.
1: Bedankt hoor. Ja, dag.
2: Radio BNN, meezingers 500.
3: Vanessa van Hoven. 268.

0: BNE Meezingers 500. VRT Radio BNE.
1: 266.

0: Daar zijn ze, de lekkere meezingers, stuurt Danny. André Hazes is een beetje verliefd op nummer 266. En Herman maakt de goede opmerking. Keuze uit 500 liedjes om mee te zingen en te dansen. Of ze in een verre toekomst ook nog zoveel keuze gaan hebben, dat betwijfel ik sterk.
1: Deze week zingt Willy Sommers mee met ons Radio BNE-koor.
2: Zometeen kruipt hij weer achter de microfoon.
1: Heb je hem gehoord?
2: Ga dan snel naar het Radio BNE-kanaal op 14 Max.
1: Stuur Willy Zingt.
2: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
3: Radio BNE.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
3: Grando, grando, grando.
6: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
7: Tegels,
8: natuursteen,
7: parket,
8: Impermo.
9: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Radio BNE
2: 265.

Encanto a Galicia is het origineel. Mario Valli doet het meer dan 100 plaatsen beter dan Julio. Elton John op 2,64 met zijn originele versie van Candle in the Wind. Goodbye.

0: ons Radio Benecor is opgewarmd.
1: En ook Willy Sommers is helemaal klaar voor het optreden van zijn leven.
0: Hier zijn ze helemaal live met Na Na Na Na Na.
2: Hallo allemaal.
3: Na Na Na Na Na.
2: Dankjewel allemaal.
0: Dankjewel Willy, het is nu al een hit. Ga snel naar het Radio BD-kanaal op VRT Max, klik op de knop Reageren en stuur het bericht Willy zingt. Je maakt kans op een schitterende DAB+.

Met een klak op hun kop. Stel voor dat we even hoedje afnemen nu. Voor misschien de beste zanger van de lijst. Durf ik me niet over uitspreken, maar we gaan wel de beentjes uitslaan. Zeer letterlijk voor het thema van New York, New York. We zijn er al in gedachten. Start

0: In Deerlijk heeft haar eigen straat gekregen, de Claire van Onakkerstraat. Omdat ze zo trots zijn op deze zangeres. Met haar grootste hit Vreemde Vogels. Na het nieuws van 12 uur nog een liedje over een nog veel vreemdere vogel. Eentje met pluimen, poten en een vlucht en alle kleuren van de regenboog. Dan weet je waarover het gaat, hè. Maar eerst wil Tura nog.
1: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft, hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Uren. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Enkele Vlaamse chirurgen opereren patiënten aan de rug, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En ook al heeft het deze week al goed geregend, de grondwaterstanden blijven op sommige plaatsen gevaarlijk laag. Een aantal chirurgen in Vlaanderen opereert onnodig om extra geld te verdienen aan een rugoperatie. Dat blijkt uit een onderzoek van Pano. Verschillende patiënten getuigen hoe ze snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Dat is crimineel, zegt pijnspecialist Bart Morlion van het Universitair Ziekenhuis Leuven.
1: Ik zie hier regelmatig patiënten die heel verwonderd staan wanneer ik hun vraag zich even te ontkleden voor een grondig lichamelijk onderzoek. En ze met de opmerking maken, ja maar, u bent de eerste die mij dit vraagt. En daar word ik boos van. Het is echt crimineel om een patiënt een ingreep aan te bieden zonder een volledige analyse. En daar hoort ook bij dat je je handen op de patiënt legt en een goed onderzoek doet.
0: De hele reportage is vanavond te zien op VRT1 rond 20:20 of op VRT Max. Een vrouw die verdacht wordt van moord op haar echtgenoot krijgt van 7 mannen een schadevergoeding van enkele duizenden euro's, omdat de mannen zonder haar toestemming naaktbeelden van haar hadden verspreid. De mannen verweerden zich met het argument dat het beelden waren van een anonieme pornoster, maar de rechter oordeelde daar anders over en veroordeelde de mannen tot het betalen van die schadevergoeding. De vrouw zit zelf in de gevangenis in afwachting van haar proces. Het parket van Antwerpen wil 2 Joodse mannen vervolgen voor illegale besnijdenissen. Het gaat om religieuze rituelen waarbij de voorhuid bij jongens wordt verwijderd. Dries Giroux, waarvan worden de 2 mannen precies verdacht?
2: Wel, de aanklachten zijn opzettelijke slagen en verwondingen op minderjarigen en het onwettig uitvoeren van geneeskunde. Want besnijdenissen op zich zijn niet illegaal in ons land, maar het mag enkel door een arts worden uitgevoerd. En dat zijn de zogeheten mohels die rituele besnijdenissen uitvoeren niet. Vorig jaar werden in het kader van dat onderzoek nog enkele huiszoekingen uitgevoerd in de Joodse wijk in Antwerpen. Er werden toen messen onder meer in beslag genomen. De Amerikaanse ambassadeur Bill White, die het onderzoek van het parket eerder dit jaar al met veel ophef antisemitisch noemde, heeft gereageerd en zegt dat dit een smet voor België is. Buitenlandminister Prévost reageert daarop dan weer dat White's kritiek op een gerechtelijke procedure ongepast is. Volgende stap is de Raadkamer volgende maand. Die moet beslissen of er daadwerkelijk een proces komt tegen de 2 of niet.
0: De regionale president van de Canarische eilanden ziet het niet zitten dat het Nederlandse cruiseschip, waar het hantavirus is vastgesteld, naar Tenerife vaart en daar ook aanmeert. De nationale Spaanse overheid had dat wel toegestaan. Het schip ligt nu nog bij Kaapverdië en zou over 3 dagen op de Canarische eilanden kunnen aankomen. Het hantavirus bestaat in veel varianten. De overheid in Zuid-Afrika zegt nu dat bij 2 patiënten die naar daar overgebracht waren, een variant is vastgesteld die bij nauw contact uitzonderlijk van mens op mens kan worden overgedragen. 3 ouderen op de boot zijn aan het virus al overleden. En door de droogte van de maand april zijn de grondwaterstanden in Vlaanderen verder gedaald. Het grondwater staat op zeker 6 op de 10 meetplaatsen laag tot zeer laag. En dan vooral in Oost- en West-Vlaanderen en in de Kempen. Dat is geen goed nieuws met de zomer in zicht. En de regen van de voorbije dagen was ook zeker niet voldoende, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
3: Voor de tijd van het jaar is dat toch wel minder gunstig. Dus we hebben eigenlijk toch wel veel meer regen nodig om dat grondwater verder aan te vullen. En dan niet die hevige stortregen zoals we ook de voorbije dagen hebben gehad. Want als het te hevig regent op korte termijn, dan spoelt dat water veel te snel af naar de riolering en dan is het eigenlijk ook weer verloren.
0: Het wordt deze namiddag stilaan droger, maar wel nog grijs en bewolkt bij temperaturen tot 15 graden. Morgen start met enkele lokale opklaringen, daarna opnieuw wolken en in de namiddag buien tot 16 graden. Vrijdag blijft het droog en wordt het ook opnieuw zachter, dan halen we tot 19 graden. Dit nieuws begon in het ziekenhuis. Enkele Vlaamse chirurgen opereren patiënten aan de rug, terwijl dat eigenlijk niet nodig is en om daar geld aan te verdienen. Dat ontdekte Pano. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel. Goedemiddag. Op de buitenring rond Brussel vertraag je 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten filegolven tussen Linkeroever en Deurne.
5: Dit Deze week zingen we volle bak mee.
6: Radio BNE Meezingers 500.
5: Ook Willy Sommers zingt heel graag mee met ons Radio BNE Koor.
6: Hoor je Willy uit volle borst meedoen?
5: Ga dan snel naar het Radio BNE kanaal op 14 Max.
6: Stuur Willy zingt.
5: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
7: Radio BNE, Meezingers 500.
6: Van Nessa van Hovel.
8: De tijd van je leven. Na na na na. VRT Radio BNE.
7: 260.

0: weg bent gegaan.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3.

heb je Wiltura weer, de keizer van het Vlaamse lied. Hopeloos staat op nummer 260. Ik heb weinig weet van hopeloze mensen die naar Radio Bene luisteren. Deze week nog minder dan anders. Doris luistert in Hans samen. Ze zegt, ik heb gisteren in de tuin gewerkt. Ben vandaag achter mijn naaimachine gekropen. En ik zing gezellig mee. Het leven kan toch mooi zijn. Dat kan het zeer zeker. Linda laat weten dat ze morgen jarig is. Dat dat dubbel feest wordt met de Radio Bene meezingers. Ze hoopt nog in de radio te winnen. Succes, Linda. We zitten

Lars zit voorlopig nog aan de andere kant van het glas. Die komt straks bij. En die is aan het dansen, zowaar. Ja, als er iemand zingt, je bent niet hip, dan voelt hij zich aangesproken. Sorry. Patricia Pai zorgt voor het mooie weer op nummer 258. En Bart Kael, die geeft een heel fout weerbericht. Eentje hoor.

0: Zo klinkt het Radio BNE-koor zonder Willy Sommers. Na, na, na, na, na. Maar straks hoor je de volledige versie met Willy erbij.
1: Ga al snel naar het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Stuur Willy Zingt.
0: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio. VRT Radio
1: BNE. Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle parfums 10%.

0: Ik merk wat gelijkenissen tussen My Boy Lollipop en de Radio BNE Meezingers 500. You make my heart go giddy up. You set the world on fire. You are my one desire. En kijk, van die vreemde vogels van Claire daarnet naar die ene bekende vogel met pluimenpoten en een vlucht. De vogel op 2,55.
1: Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard, met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei, jongen, kom eens hier, met wat doe ik?

Wil je rijk zijn en heel wijs? Of koning in een groot paleis? Maar de knaap zei onbevreesd: meneer, meneer,

0: Ja, ik zei daarnet, je bent niet hip. Lars voelt zich aangesproken. Nu zingt Etta James, I just wanna make love to you. En hier staat hij natuurlijk. Verwondert mij niks.
1: Van Hoven gezegd is gezegd. Ik ben nu een mail aan het sturen naar jou. Als ja. reminder, je hebt gezegd, I just wanna make love to you. Valasse, verstuurd.
0: Niet vanavond, baby. Terugmatch. Bayern München.
1: Oh, potverdorie.
0: PSG, ja, dat heeft voorrang. Vraagje van Jean-Marie uit Borgloon. Ik heb een probleem. Elke dag uit volle borst meezingen is niet goed voor mijn stem. Ik ben ondertussen hees. Welke oplossing kunnen jullie mij bieden? Radio uit of een zoete oplossing als smeermiddel? Dankbare groeten, Jean-Marie. Lijkt mij zeer simpel. We hebben geen oplossing. Thee met honing en voor de rest doorgaan. De bittere pil tot op het einde. Hè?
1: Neurien kan ook.
0: Neurien kan inderdaad ook. Altijd een goed plan. Maar de mensen moeten gewoon blijven meezingen. En dan daarna bijvoorbeeld 2 weken zwijgen. Maar wie kan er nu niet meezingen met Luc Steno? Lars, amuseer u volle bak.

Everybody was kung fu fighting. Misschien toch niet iedereen, maar wel genoeg mensen om voldoende stemmen bij elkaar te krijgen. Carl Douglas staat op nummer 252 in onze Radio BNE Meezingers 500.

0: zingt Willy Sommers mee met ons Radio BNE-koor.
1: Zometeen kruipt hij weer achter de microfoon.
0: Heb je hem gehoord?
1: Ga dan snel naar het Radio BNE-kanaal op 14 Max.
0: Stuur Willy Zingt.
1: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
2: Radio BNE.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
4: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
7: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
10: Gelukzakken?
9: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
10: Ah, chansaars.
9: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
11: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
12: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
13: Radio BNE.
0: Meezingers 500.
2: VRT Radio BNE.

Het is over. Ja, misschien wel voor deze meezinger op 248. Maar niet voor mama's jasje. Die jongens komen later nog eens terug. En dan heb ik nu de Queen of Disco, Donna Summer. Met een van die heerlijke songs van eind jaren 70.

0: Rolling Stones op nummer 246. I can't get no satisfaction. That's what I say. Zeg dat wel. Straks nog veel meer, dat is beloofd.
1: Radio Bene, Meezingers 500. Radio Bene.
2: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
3: Keuken. Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go, leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle geschenksets 1 plus 1 gratis en nog veel meer.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
10: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
9: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
10: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
9: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
10: Ja, dat is duidelijk.
9: Ja.
11: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
12: Peugeot.
13: Radio Bene.
14: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Enkele Vlaamse chirurgen opereren patiënten aan de rug, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En ook al heeft het deze week goed geregend, de grondwaterstanden blijven het op sommige plaatsen moeilijk hebben. Een aantal Vlaamse chirurgen voert onnodige rugoperaties uit om er geld aan te verdienen. Dat blijkt uit een onderzoek van Pano. Verschillende patiënten getuigen hoe ze snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Wim de Mazeneer keek naar de Pano.
1: Kathleen ging door haar rug tijdens het winkelen en belandt bij een rugchirurg. Hij wil haar zo snel mogelijk opereren.
2: Hij zei van ja, u hebt geluk dat u nog niet in een rolstoel zit. Maar als ik u niet snel help, dan gaat het wel zover komen. Dat is een keuze wel rap gemaakt. Hè?
1: De chirurg plaatst 8 schroeven, maar de rugpijn van Kathleen verdwijnt niet. Ze gaat te raden bij andere chirurgen.
2: Die zeiden van, oh, dat is raar, nee, was helemaal geen gevaar. Een tijd later heb ik dan gehoord dat hij ervoor gekend is van onnodige, zware operaties uit te voeren.
1: Verschillende andere patiënten die Pano sprak maakten precies hetzelfde mee. Ook pijnspecialist Bart Morlion van het UZ Leuven kent de verhalen.
3: Wekelijks zien wij hier patiënten waarvan wij ons echt wel de vraag stellen waarom zijn ze in godsnaam geopereerd geweest. En we moeten vaststellen dat ze heel vaak komen van een handvol rugchirurgen in dit land.
1: De chirurg van Kathleen is intussen verhuisd naar het buitenland.
0: De hele reportage is vanavond te zien op VRT1 rond 20:20 of op VRT Max. Het parket van Antwerpen wil 2 Joodse mannen vervolgen voor illegale besnijdenissen. Het gaat om religieuze rituelen waarbij de voorhuid bij jongens wordt verwijderd. Dries Hieroeg, waarvan worden de 2 mannen precies verdacht?
4: Wel, de aanklachten zijn opzettelijke slagen en verwondingen op minderjarigen en het onwettig uitvoeren van geneeskunde. Want besnijdenissen op zich zijn niet illegaal in ons land, maar het mag enkel door een arts worden uitgevoerd. En dat zijn de zogeheten mohels die rituele besnijdenissen uitvoeren niet. Vorig jaar werden in het kader van dat onderzoek nog enkele huiszoekingen uitgevoerd in de Joodse wijk in Antwerpen. Er werden toen messen onder meer in beslag genomen. De Amerikaanse ambassadeur Bill White, die het onderzoek van het parket eerder dit jaar al met veel ophef antisemitisch noemde, heeft gereageerd en zegt dat dit een smet voor België is. Buitenlandminister Prévot reageert daarop dan weer dat White's kritiek op een gerechtelijke procedure ongepast is. Volgende stap is de Raadkamer volgende maand. Die moet beslissen of er daadwerkelijk een proces komt tegen de 2 of niet.
0: In Nederland hebben alle strafrechtadvocaten geweigerd om een drugscrimineel te verdedigen. De man werd 2 jaar geleden tot levenslang veroordeeld voor grootschalige cocaïnesmokkel en verschillende moorden. Maar hij ging in beroep. En nu vindt hij dus voor dat beroep geen advocaat. Niemand wil door de grote impact of dreiging rond de zaak aannemen. De vraag is nu hoe het verder moet, want over 2 weken is er al een nieuwe zitting. 3 mensen die aan boord zaten van het Nederlandse cruiseschip waar het hantavirus aan boord is, zijn onderweg naar Nederland. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. 2 van hen hebben symptomen van het virus. De 3e passagier had een nauwe band met een opvarende die vermoedelijk overleden is aan het virus. In totaal zijn 3 ouderen op het schip gestorven. De regionale president van de Canarische eilanden ziet het intussen ook niet zitten dat het Nederlandse cruiseschip naar Tenerife vaart en daar ook aanmeert. De nationale Spaanse overheid had dat wel toegestaan. Nu is het schip nog vlakbij Kaapverdië voor de westkust van Afrika. En door de droogte in de maand april zijn de grondwaterstanden in Vlaanderen verder gedaald. Lage grondwaterstanden zijn een probleem omdat ze leiden tot aanzienlijke ecologische en agrarische schade. Ondanks de regen van de afgelopen dagen staat het grondwater op zeker 6 op de 10 meetplaatsen laag tot zeer laag. En dat is ongewoon voor de tijd van het jaar. De Vlaamse Milieumaatschappij volgt de situatie op om te kijken of er misschien maatregelen nodig zijn, zegt Katrien Smets.
5: Wij hebben een oproep gedaan naar waterloopbeheerders, naar landbouwers ook, om het water zoveel als mogelijk in de grond te laten trekken. En voor burgers zouden wij willen vragen om geen water te verspillen. Dat is een goed idee het hele jaar door. Zowel met grondwater, maar ook met regenwater en met kraanwater. Want Vlaanderen kent een heel lage waterbeschikbaarheid.
0: wordt deze namiddag stilaan droger, maar wel nog grijs en bewolkt bij temperaturen tot 15 graden. Morgen start met enkele opklaringen, daarna opnieuw wolken en in de namiddag opnieuw buien tot 16 graden. Vrijdag blijft het droog en wordt het ook opnieuw zachter, dan halen we tot 19 graden. Dit nieuws begon in het ziekenhuis. Enkele Vlaamse chirurgen opereren patiënten aan de rug, terwijl dat eigenlijk niet nodig is om daar geld aan te verdienen. Dat ontdekte Pano. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
6: Naar Brussel op de E429 tussen Tubeke en Halle moet je 30 minuten file rijden door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland 15 minuten tussen Linkeroever en Deurne. En richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Naar Antwerpen op de E313 een kwartier vanaf Ranst. En in Geraardsbergen is de Wijngaardbrug defect.
7: Deze week zingen we volle bak mee.
8: Radio BNE Meezingers 500.
7: Ook Willy Sommers zingt heel graag mee met ons Radio BNE koor.
8: Hoor je Willy uit volle borst meedoen?
7: Ga dan snel naar het Radio BNE kanaal op 14 Max.
8: Stuur Willy zingt.
7: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
8: Radio BNE.
9: Radio BNE. Radio BNE, Meezingers 500.
8: Lars de Groot.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen. Open 1 mei.
3: Dovi-keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
4: VRT Radio BNE Live.

In oktober 1974 stonden er twee mannen op elkaar te kloppen tijdens de zogenaamde Rumble in the Jungle in Kinshasa. En over die gebeurtenis heeft Johnny Wakelin een liedje gezongen. Een echte meezinger in Zaire. En die was ook in België een succes in de hitlijsten en op de dansvloer. Je vindt hem op nummer 245. Zo dadelijk weer een aantal artiesten van bij ons. Na dit Italiaanse fenomeen van een halve eeuw geleden ondertussen. Raffaella Cara.

Norbert van Slambroek, kortweg Norbert, met een liedje van eind jaren 60. Een liedje voor Marianne. En dan nu een van de artiesten met de meeste noteringen in deze Radio BNE Meezingers 500. Willy Sommers. Hij zingt op nummer 242.

0: Zo klinkt het Radio Bene-koor zonder Willy Sommers.
1: Na, na, na, na, na.
0: Maar straks hoor je de volledige versie met Willy erbij.
2: Ga al snel naar het Radio Bene-kanaal op VRT Max. Stuur Willy Zingt.
0: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
1: VRT Radio Bene.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels,
5: natuursteen, parket, Impermo.
6: Hey, zin in een nieuwe keuken?
7: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
8: Grando, Grando, Grando.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
10: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
9: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
11: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

John Terra, op 241. De dag dat het zonlicht niet meer scheen. Gisteren was misschien de dag waarop je een superhandige DAB Plus radio hebt gewonnen. Wel, als dat inderdaad het geval was, dan zie je vandaag je naam staan op ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. Bij heb je gewonnen. Voor het 4 uur wordt krijg je nog 2 kansen. En dan nu, Jantje Smit. 11 jaar oud.

Hij heeft geweend en gehuild en op weg naar de bank heeft hij zijn geld geteld. De jonge Christophe, een Frans idool van midden jaren 60 met Aline. En daar heb ik nu een Hollandse rocker die wel eens de vader van de Nederlandse rock'n'roll wordt genoemd. Niet helemaal onterecht trouwens. Peter Koelewijn op 238. Hey.

0: Pas op, joh. Komt ervan, hè. Peter Koelewijn en zijn Rockets, kom van dat dak af. Naar Brussel op de E429 tussen Dubeke en Halle. 25 minuten file rijden. Dat komt naar een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 15 minuten tussen Linkeroever en Deurne. En richting Gent. 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Naar Antwerpen op de E313. 15 minuten vanaf Massenhoven. En in Gerardsbergen is de Wijngaardbrug defect.
1: Radio BNE, Meezingers 500. Radio BNE. Twee honderd zevenendertig.

0: Glenn Medeiros. Hij was 16 jaar toen hij dit opnam. Eigenlijk is het een cover van een nummer van George Benson. Maar de versie van onze Hawaïaanse posterboy is wel dé dikke hit geworden. Hij staat op nummer 237 in de Radio BNE Meezingers 500. Nothing's gonna change my love for you. Sommige dingen veranderen wel. Het dorp uit de jeugd van Wim Sonneveld bijvoorbeeld.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Deze week zingt Willy Sommers mee met ons Radio BNE-koor.
1: Zo meteen kruipt hij weer achter de microfoon.
0: Heb je hem gehoord?
1: Ga dan snel naar het Radio BNE-kanaal op 14 Max.
0: Stuur Willy Zingt.
1: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
2: Radio BNE.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
4: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
6: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
8: Radio BNE. Meezingers 500.

0: laatste die was van mij, hè.
1: Mart Hoogkamer, ik ga zwemmen. Veel plezier op nummer 235. Ondertussen is Van Morrison boven water gekomen. Hij staat wel geteld 1 keer in de Radio BNE Meezingers 500. Je kan trouwens makkelijk mee aftellen. Dat doe je via ons kanaal op VRT Max.

Van Morrison, Brown Eyed Girl, met veel sha-la-la-la-la-la, la-di-da. Dat is ook makkelijk om mee te zingen natuurlijk. En zet u nu maar schrap voor een Polonaise op 233.

0: Ons Radio Benecor is opgewarmd.
1: En ook Willy Sommers is helemaal klaar voor het optreden van zijn leven.
0: Hier zijn ze helemaal live met Na Na Na Na Na.
2: Hallo allemaal.
3: Na Na Na Na Na.
2: Dankjewel allemaal.
0: Dankjewel Willy. Het is nu al een hit. Ga snel naar het Radio BD-kanaal op VRT Max, klik op de knop Reageren en stuur het bericht Willy zingt. Je maakt kans op een schitterende

0: Meezingen mag, meefluiten ook, meebrullen en schreeuwen. Alles kan, alles mag, nog meer dan normaal. Je hebt gekozen en dat heb je uitstekend gedaan met een van die nummers waarvan je deze week meer dan één versie kan horen passeren. The Tramps, een shout op 232.
1: Radio Bene, meezingen.

0: Bart van den Bossen, Ga met me mee. Met veel plezier. Tot op nummer 231 en straks nog veel verder, hoor.
1: Radio Bene, Meezingers 500. Radio Bene.
2: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Knaldi.
5: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Profel.
8: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
9: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
8: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
7: Ah. Profel.
8: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
10: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
13: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
12: Een beter cadeau-idee? Check smartfoto.be.
8: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
14: Radio Bene.
15: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Temse in Oost-Vlaanderen was er vanmiddag een zwaar brand in een varkensstal. Op het moment van de brand waren er 3000 varkens in die stal. En voor de dieren kon niets meer gedaan worden. Volgens de burgemeester is er bij de brand geen asbest vrijgekomen. De oorzaak van de brand is ook nog niet bekend. De getroffen stal is voor een groot deel uitgebrand. Uit een onderzoek van Pano blijkt dat enkele chirurgen in Vlaanderen onnodig rugoperaties uitvoeren om er geld aan te verdienen. In de reportage getuigen verschillende patiënten hoe ze snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Ook pijnspecialist Bart Morlion van het UZ Leuven ziet regelmatig rugpatiënten die eigenlijk niet moesten geopereerd worden.
1: Wekelijks zien wij hier patiënten waarvan wij ons echt wel de vraag stellen waarom zijn ze in godsnaam geopereerd geweest. En we moeten vaststellen dat ze eigenlijk heel vaak komen van een handvol rugchirurgen in dit land die ongebreideld hun patiënten zonder een kritisch onderzoek overgaan tot ingrepen.
0: De hele reportage is vanavond te zien op VRT1 rond 20:20 of op VRT Max. Het Israëlische leger voert opnieuw bombardementen uit in het zuiden en in het oosten van Libanon. Daarbij zijn volgens het Libanese ministerie van Gezondheid al 4 mensen gedood, waaronder ook de burgemeester van een dorp. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op doelwitten van de groepering Hezbollah. Het Israëlische leger heeft vooraf de inwoners van 12 dorpen gewaarschuwd en opgeroepen hun huizen te verlaten. En in eigen land, in Brussel, heeft drugshond Bob zijn eerste werkdag achter de rug. 2 jaar geleden vond de politie de Mechelse herdershond helemaal verwaarloosd in een ondergelopen kelder. Hij werd opgeleid tot drugshond. Zo kan hij verboden middelen aanwijzen met zijn snuit zonder te blaffen. En hij zal nu regelmatig worden ingezet bij controleacties. Foto's kan je vinden op VRT Nieuws. Het wordt stilaan droger, wel nog veel wolken bij temperaturen tot 15 graden. Morgen start met enkele lokale opklaringen. Daarna opnieuw wolken en in de namiddag buien tot 16 graden. Vrijdag blijft het droog, dan halen we opnieuw 19 graden. Meer ook in de app van VRT Nieuws.
2: Deze week zingen we volle bak mee.
3: Radio BNE Meezingers 500.
2: Ook Willy Sommers zingt heel graag mee met ons Radio BNE Koor.
3: Hoor je Willy uit volle borst meedoen?
2: Ga dan snel naar het Radio BNE-kanaal op VRT Max.
3: Stuur Willy Zingt.
2: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
3: Radio BNE.
4: Radio BNE. Radio BNE. Meezingers 500.
3: Lars de Groot.

Een beetje exotica op deze natte woensdag. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine met Conga op nummer 230. Ferre Grignard, die heeft voor altijd een plekje tussen onze helden van de 60s. En dit zong je bijvoorbeeld net 60.

0: zingers 500. 228.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: leven is in mij.
1: Boudewijn de Groot.
0: Om te leven hoef ik echt geen vlinder meer te zijn.
1: Verdronken vlinder op 228. Boudewijn zelf wordt over exact 2 weken 82 jaar. En je komt hem later zeker nog eens tegen in onze Radio BNE Meezingers 500.

0: Madonna, ze heeft een nieuwe single uit met Sabrina Carpenter. Bring Your Love heet die. Maar voor de meezingers moeten we echt wel een aantal decennia terugkeren. Dit was een van haar twee noteringen in onze Radio BNE Meezingers 500. Like a Prayer op 227.
1: Ierland en Zweden wonnen elk 7 keer. In 69 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
2: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
3: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
1: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je volgende week op Radio BNE.
3: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
1: Ontdek al hun verhalen in Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
3: Volgende week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Grando, Grando, Grando.
7: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
8: Tegels,
9: natuursteen,
8: parket,
9: Impermo.
10: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
11: Amai, dat wordt vlammen.
10: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
12: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
13: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PMV.
14: Want met 500 PMV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
12: Oh, Pascal, ik ben een meld.
14: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
15: PMV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
14: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
16: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
17: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle geschenksets 1+1 gratis en nog veel meer.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Radio BNE, Meezingers 500.

Johan Verminne over de mooie dagen. We gaan er nog een mooie dag bij doen hier bij Radio BNE. Op vrijdag 22 mei, dan wordt hij 75 jaar. En dat gaan we niet zomaar laten passeren. No way. Ondertussen zitten we al bij nummer 225. Het gaat zo snel. En dit geloof ik graag wat hij zingt. George Harrison met de Beatles.

René, Meezingers 500. VRT Radio BNB. 224.

Herman van Veen over de tijd van toen. Hilversum 3 bestond nog niet. Die naam is ondertussen ook alweer verdwenen. Maar de meezinger is wel gebleven. Je vindt hem op nummer 224. En nu lachen en meedoen met James Lloyd. Hey!

0: Patrick Hernandez, een Franse zanger met een pintere Belgische producer, Jean Van Loo. Die samenwerking was goed voor een echte wereldhit in 1979. Born to be Alive. En ook prima geschikt als nummer 222 in de Radio BNE Meezingers 500.
1: Deze week zingt Willy Sommers mee met ons Radio BNE-koor.
2: Zometeen kruipt hij weer achter de microfoon.
1: Heb je hem gehoord?
2: Ga dan snel naar het Radio BNE-kanaal op 14 Max.
1: Stuur Willy Zingt.
2: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
3: Radio BNE.
4: Mannekes.
5: Kompie.
4: Ik voel me de max.
5: Wij ook.
6: Altijd als we in de gamma zijn.
7: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
6: Oh my god.
4: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf.
7: Die zijn nog verbeterd, hè.
6: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
7: Geven ze korting?
4: 30% op alle verf.
6: Dan pak ik 10 potten mee.
4: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
6: Ja, ja.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
9: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
12: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
13: De lente. Die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
14: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
16: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
17: Gelukzakken?
16: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
17: Ah, chansaars.
16: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
18: Radio BNE.
1: Meezingers 500.

The Shorts. Comment ça va? Dat was de vraag. Kom-si. Dat was het antwoord. En wat is de notering in de Radio BNE Meezingers 500? Dat is nummer 221. Goed gedaan, jongens.

0: Radio BNE Meezingers 500.
1: De tijd van je leven.
2: VRT Radio BNE
0: 219.
3: Kom wat dichter en laat je niks vertellen. We weten wie we zijn, we weten wat we willen.

Opium. Drie meisjes met één nummer in de Radio BNE Meezingers 500. Doe me goed. Doe mij en vooral jezelf een plezier en begin ons ook te volgen op Facebook. Zo ben je altijd mee. Je vindt ons bij VRT Radio BNE. En Paul Simon, wel, die vind je nu op nummer 218.

0: Met veel la-la-la of na-na-na, kies maar. Dit is een van de grootste Belgische meezingers aller tijden. The Wallace Collection en Daydream.
1: Radio Bene, Meezingers 500. Radio Bene.
2: Dovi viert 46 jaar, krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
3: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Laat ze see you
4: shine. Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
6: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Radio Bene.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Brussels Airlines ervaart op dit moment geen problemen met brandstoftekorten door de spanningen in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij blijft wel waakzaam. Ze is maar verzekerd van kerosineleveringen voor de komende 4 tot 6 weken. Dat betekent dat Brussels Airlines niet ver vooruit kan kijken, ook niet naar de zomervakantie. Toch wil topvrouw Dorothea van Boxberg klanten geruststellen. Als er voor een bepaalde vlucht een tekort is, zullen mensen een andere vlucht kunnen nemen of krijgen ze hun geld terug.
1: I think actually that customers really can buy their tickets. If we have to cancel a particular flight, we will try to bring them on another flight. And in the worst case, the ticket would be refunded.
0: In Temse in Oost-Vlaanderen was er vanmiddag een zware brand in een varkensstal met 3000 varkens. Voor de dieren kon niets meer gedaan worden. Volgens de burgemeester is er bij de brand geen asbest vrijgekomen. De oorzaak is nog niet bekend. De leesjury is populairder dan ooit. Dit jaar deden er 22.000 kinderen en jongeren uit Vlaanderen en Brussel mee. En dat zijn er 3.000 extra tegenover vorig jaar. De leesjury is een netwerk van leesclubs voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Vaak op school of in de plaatselijke bibliotheek. Onder begeleiding lezen ze elk jaar een aantal boeken en die bespreken ze dan. En dan kiezen ze hun favorieten. Er zijn bijna 500 van die leesgroepen actief in Vlaanderen en Brussel. En de Britse prinses Kate maakt voor het eerst opnieuw alleen een officiële buitenlandse reis na haar kankerbehandeling. Volgende week trekt ze voor 2 dagen naar Italië en ze bezoekt daar een provincie waar er extra is geïnvesteerd om natuur en mensen samen te brengen en de ontwikkeling van jonge kinderen te ondersteunen. De vrouw van de Britse troonopvolger prins William zet zich al langer in voor jonge kinderen. Prinses Kate kreeg begin 2024 te horen dat ze kanker had. Ze onderging chemotherapie en liet begin vorig jaar weten dat de ziekte onder controle is. Het wordt overal droger, wel nog veel wolken bij temperaturen tot 15 graden. Morgen start met enkele lokale opklaringen. Daarna opnieuw wolken en in de namiddag ook buien tot 16 graden dan. Vrijdag blijft het droog, dan halen we opnieuw 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Deze week zingen we volle bak mee.
3: Radio BNE Meezingers 500.
2: Ook Willy Sommers zingt heel graag mee met ons Radio BNE koor.
3: Hoor je Willy uit volle borst meedoen?
2: Ga dan snel naar het Radio BNE-kanaal op 14 Max.
3: Stuur Willy zingt.
2: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
3: Radio BNE.
4: Radio BNE. Radio BNE Meezingers 500.
3: Lars de Grote.
5: De tijd van je leven. Na na na na. VRT Radio BNE.
4: 216.

Oelala. Guus Meeuwis en Van Gant, per spoor, kregereng. Dat ging lekker. En ondertussen gaat ook hier het ritme door. Met de Radio BNE Meezingers 500. Door jou gekozen en door ons op een rijtje gezet. Elke dag van 9 tot 4. En dan herhalen we het allemaal nog eens. Non-stop. Wat een service, jongens. Let's move on. Met Rob de Nijs op 215.

Michael Jackson, Beat It, met een gitaarsolo van Eddie Van Halen. Die kwam gratis meespelen als vriendendienst voor Quincy Jones, de producer. Alhoewel, gratis. Eddie heeft er toen wel 2 sixpacks bier voor gekregen. Jij kan van ons een superhandige DAB Plus radio krijgen, want er moet er nog eentje de deur uit. Let op als Willy begint te zingen. Oké? En nu mag Wim de Kranen op nummer 213 met Tim.

0: Zo klinkt het Radio BNE-koor zonder Willy Sommers. Na, na, na, na, na. Maar straks hoor je de volledige versie met Willy erbij.
1: Ga dan snel naar het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Stuur Willy Zingt.
0: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
2: VRT Radio BNE.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Mannekes!
5: Pompie!
4: Ik voel me de max.
5: Wij ook!
6: Altijd als we in de gamma zijn.
5: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
6: Oh my god!
4: Ziet die nieuw potten Gamma Superieur verf?
5: Die zijn nog verbeterd, hè?
6: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
5: Geven ze korting?
4: 30% op alle verf.
6: Dan pak ik 10 potten mee.
4: Voorzichtig voor uw rug en moeder.
6: Ja, ja.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Gerard Cox, het is weer voorbij die mooie zomer. In tegenstelling tot onze Meezingers 500. En er moeten nog zoveel mooie dingen komen. Wat een vooruitzicht. Ondertussen 211 met de radio's. Jongens, zeg het eens. Of beter, zing het eens.
1: My God.

0: Radio Benecor is opgewarmd.
1: En ook Willy Sommers is helemaal klaar voor het optreden van zijn leven.
0: Hier zijn ze helemaal live met Na Na Na Na Na.
2: Hallo allemaal.
3: Na Na Na Na Na.
2: Dankjewel allemaal.
0: Dankjewel Willy. Het is nu al een hit. Ga snel naar het Radio BD-kanaal op VRT Max, klik op de knop Reageren en stuur het bericht Willy zingt. Je maakt kans op een schitterend

Françoise Gaëlle, zelf ook niet onverdienstelijk als chanteuse, met een eerbetoon aan een van de strafste zangeressen aller tijden. Ella, Ella. Goed als nummer 210 in de Radio BNE Meezingers 500. En ik heb nu een zangeres van bij ons. Erg populair vanaf de jaren 60. Marva, een jonge dame van 24 met een gezonde dosis fantasie. Ik droom.

0: al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Radio BNE, Meezingers 500. Radio.

Follus in Pudicus staat al in bloei. Die van mij is jammer genoeg verzopen na de zondvloed van een paar dagen geleden. Maar toch, blij met Jan de Wilde op 207 met zijn vrolijk lentelied. Dit is de allereerste editie ooit van de Radio BNE Meezingers 500 in de lente van 2026.

Radio BNE, Meezingers 500. VRT Radio BNE.

Eruption. Ook zij hebben een plekje te pakken in onze Radio BNE Meezingers 500. Het is een enkeltje. One Way Ticket op nummer 205. En bij wie moet je nu zijn voor wat goede raad? Bij die jonge dame die over exact 2 weken 80 jaar wordt. Cher.

0: een gouden haar.
1: Danny Christian, Guust Vlater en de Marsupilami. We zijn twee vrienden. Hoeba hop. Zo dadelijk onze vriendin bellen op nummer 202. Morgenochtend gaat Vanessa verder aftellen. En na 4 uur gaan we deze dag nog eens integraal herhalen zien.

0: Lezingers 500. VRT Radio BNN. Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Smartfoto.be.
3: Hier, mama. Speciaal voor u.
4: Oh, dat had je echt niet moeten.
5: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
3: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
5: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
3: Oei.
6: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
7: Mannekes.
8: Kompie.
7: Ik voel me de max.
8: Wij ook.
9: Altijd als we in de gamma zijn.
10: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
9: Oh my god.
7: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf.
10: Die zijn nog verbeterd, hè.
9: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
10: Geven ze korting.
7: 30% op alle verf.
9: Dan pak ik 10 potten mee.
7: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
9: Ja, ja.
11: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
12: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
13: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft, hoor.
12: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
14: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Radio BNE.
17: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Brussels Airlines heeft nog zeker voldoende brandstof voor de komende 4 tot 6 weken. De luchtvaartmaatschappij ervaart op dit moment dus geen problemen met brandstoftekorten door de spanningen in het Midden-Oosten. Naar de zomer vooruitkijken gaat wel nog niet. Toch wil topvrouw Dorothea van Bijksberg alle klanten geruststellen. Als er voor een bepaalde vlucht een tekort is, zullen mensen een andere vlucht kunnen nemen of krijgen ze hun geld terug.
1: I think actually that customers really can buy their tickets. If we have to cancel a particular flight, we will try to bring them on another flight. And in the worst case, the ticket would be refunded.
0: In de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe is het monument voor Belgisch wielericoon Eddy Merckx vernield. Vandalen hebben het hoofd van het kunstwerk afgerukt. De politie is een onderzoek gestart en bekijkt onder meer camerabeelden om de daders op te sporen. Burgemeester Cerex van Sint-Pieters-Woluwe reageert aangeslagen.
2: Het is een schandaal, want Eddy Merckx is een symbool van eenheid, een symbool van Belgitude. En hij draagt zeer mooie waarden.
0: Merckx woonde als kind in Sint-Pieters-Woluwe. Zeker 3 hogescholen en universiteiten zijn het slachtoffer van een groot datalek. Het gaat om de Vrije Universiteit Brussel, de Erasmus Hogeschool in Brussel en de Artevelde Hogeschool in Gent. Hackers hebben gegevens zoals namen en mailadressen van studenten en docenten in handen. Mogelijk zijn er ook nog andere hogescholen of universiteiten betrokken, want het gaat om een computerprogramma dat verschillende hogescholen gebruiken dat is gehackt. En in Venetië, in Italië, is vandaag het Belgisch paviljoen op de Biennale geopend. Dat is het belangrijkste evenement voor hedendaagse kunst ter wereld. Voor het eerst wordt in het Belgisch paviljoen performancekunst getoond. Kunstenares Miet Warlop vindt dat logisch, omdat de Belgische podiumkunsten een goede reputatie hebben, ook in het buitenland.
3: Ik heb eigenlijk beeldende kunst gestudeerd en dan uiteindelijk van daaruit ben ik op het podium beland. Dus voor mij voelt het wel als zo terug naar wat ik eigenlijk ooit wou doen. En langs de andere kant denk ik dat we in België echt wel heel uitzonderlijk zijn in de podiumkunst. Ik denk wel dat ook alleen van de overheid een goede keuze is om dat eens in het paviljoen te brengen.
0: Zaterdag opent de Biennale voor het publiek en het evenement loopt nog tot eind november. Het wordt stilaan overal droog met nog wel wat wolken bij temperaturen tot 15 graden. Morgen start met enkele lokale opklaringen. Daarna opnieuw wolken en op buien tot 16 graden. Vrijdag blijft het droog, dan halen we opnieuw 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, meezingers 500.

0: go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Ik ben Pippa de kat.
6: En ik Bobby de hond van Maxizo.
5: Hallo! Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
6: Neem uw baasje eens mee.
5: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
6: Met de lage pladijzen.
5: Prijzen. Lage prijzen.
6: Wat zei ik?
5: Pladijzen.
6: Lage prijzen natuurlijk.
5: Ja.
3: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.
7: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle parfums, 10% korting en nog veel meer.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrezen.
9: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
12: Gelukzakken.
11: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
12: Ah, chansaars.
11: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
3: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
13: wegwijzer.
3: Plan je route met Slim naar Antwerpen.

0: René, Meezingers 500.
1: VRT Radio BV.
0: Honderd.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.

0: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
2: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Love to see you
4: shine. IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Vijf uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De namen en mailadressen van duizenden studenten zijn gelekt en luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft voor de komende weken nog voldoende brandstof om te vliegen. Verschillende hogescholen en universiteiten zijn het slachtoffer van een groot datalek. Het gaat onder andere om de Vrije Universiteit Brussel, de Erasmus Hogeschool en de Artevelde Hogeschool in Gent. Hackers hebben namen en mailadressen van studenten en docenten in handen, maar er zijn volgens de getroffen scholen wel geen wachtwoorden gelekt. Volgens Ine van Zeeland, privacy-expert aan de VUB, lijkt het datalek mee te vallen, maar moeten studenten en docenten wel waakzaam zijn?
1: Het kan dus gebeuren dat er op die manier wel bijvoorbeeld opdrachten worden verstrekt om geld over te maken naar een bepaalde rekening, of dat er wordt geprobeerd om privégegevens van mensen of andere wachtwoorden alsnog los te krijgen of iemand zover te krijgen dat hij ergens inlogt, waarbij dan meegekeken kan worden. Het is wel een eerste stap, de gegevens die ze nu zouden kunnen hebben, om vervolgens ernstiger lekken te veroorzaken.
0: In de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe is het monument voor Belgisch wieler-icoon Eddy Merckx vernield. Vandalen hebben het hoofd van het kunstwerk afgerukt. De politie is een onderzoek gestart en bekijkt onder meer camerabeelden om de daders op te sporen. Burgemeester Cerex van Sint-Pieters-Woluwe reageert aangeslagen.
2: Het is een schandaal, want Eddy Merckx is een symbool. Een symbool van eenheid, een symbool van Belgitude. En hij draagt zeer mooie waarden.
0: Merckx woonde als kind in Sint-Pieters-Woluwe. Brussels Airlines heeft nog zeker voldoende brandstof voor de komende 4 tot 6 weken. De luchtvaartmaatschappij ervaart op dit moment dus geen problemen met brandstoftekorten door de spanningen in het Midden-Oosten. Naar de zomer vooruitkijken gaat wel nog niet. En toch wil topvrouw Dorothea von Boxberg alle klanten geruststellen. Als er voor een bepaalde vlucht een tekort is, zullen mensen een andere vlucht kunnen nemen of krijgen ze hun geld terug.
3: I think actually that customers really can buy their tickets. If we have to cancel a particular flight, we will try to bring them on another flight. And in the worst case, the ticket would be refunded.
0: In het Gallo-Romeins Museum zijn vandaag skeletten onderzocht van mensen die leefden in de Romeinse periode van de 1e tot de 4e eeuw. Die skeletten werden meer dan 25 jaar geleden opgegraven, maar dankzij nieuwe DNA-technieken kunnen we nu de afkomst van die skeletten beter onderzoeken, zegt professor genetica van de KU Leuven Maarten Larmusso.
4: We gaan nu het komende jaar en half nog heel veel in het laboratorium zitten. We hebben de tanden bemonsterd vooral, ook soms zo stukjes rotsbeen in onze schedel. En dan gaan we dat vergelijken met andere skeletten, zowel uit Vlaanderen, maar ook internationaal, om meer te weten te komen. Zijn dat onze rechtstreekse voorouders? Zijn er nog migraties erna gekomen? En wie zijn die mensen eigenlijk?
0: De resultaten worden eind dit jaar verwacht. De zoon van de Noorse kroonprinses krijgt geen enkelband. De jongeman had dat gevraagd, maar de rechtbank heeft zijn verzoek afgewezen, omdat de kans op herval te groot is. Marius Heuby zit in voorhechtenis op verdenking van verkrachting en mishandeling van verschillende vrouwen. Hij had om huisarrest gevraagd omdat iemand uit zijn familie niet naar de gevangenis kan komen om hem te bezoeken door de slechte luchtkwaliteit. Vermoedelijk gaat het om zijn moeder, de Noorse kroonprinses Mette Marit, die aan een ernstige longziekte leidt. Volgende maand doet de rechter uitspraak in deze zaak. En in Venetië in Italië is het Belgisch paviljoen geopend voor de 61ste Biennale. Dat is het belangrijkste evenement rond hedendaagse kunst ter wereld, dat om de 2 jaar wordt georganiseerd. En Joris Vergeijlen, die ging voor ons kijken.
5: Grijs en somber weer in Venetië en dat zet de toon voor deze biennale. Er is heel wat kritiek op de organisatie te horen, omdat Rusland en Israël mogen deelnemen. Vandaag was er luid protest voor het Russisch paviljoen. Minister van Cultuur Caroline Genet, die het Belgisch paviljoen opent, deelt die kritiek.
6: Kunst is altijd politiek, maar als kunst propaganda wordt voor regimes die genocide plegen of die Europa en onze waarden aanvallen en een Oekraïnse cultuur vernietigen, dan moet daar protest tegen zijn.
5: Toch is het vooral de kunst waar het om zou moeten draaien. In de paviljoenen veel performancekunst deze editie. België heeft daar een sterke reputatie, zegt Miet Warlop. Zij vertegenwoordigt ons land als allereerste performancekunstenaar.
7: Ik heb eigenlijk beeldende kunst gestudeerd en dan uiteindelijk van daaruit ben ik op het podium beland. Dus voor mij voelt het wel als zo terug naar wat ik eigenlijk ooit wou doen.
5: De Biennale van Venetië loopt nog tot 22 november.
0: blijft droog vanavond bij temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen eerst enkele opklaringen, daarna wisselvallig weer met ook enkele buien tot 16 graden. Vrijdag blijft het droog, dan krijgen we ook mooie opklaringen bij temperaturen tot 19 graden. Dit nieuws begon met de namen en mailadressen van duizenden Vlaamse en Brusselse studenten. Die zijn openbaar geworden door een datalek. Een computerprogramma dat veel hogescholen en universiteiten gebruiken is gehackt. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
8: Radio Bene.
9: Radio Bene, meezingers 500.

0: elk 7 keer.
1: In
0: 1969 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
2: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
3: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
0: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je volgende week op Radio BNE.
3: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
0: Ontdek al hun verhalen in Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
3: Volgende week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.
4: Hallo kust, het is uw rechteroor hier.
5: En hier uw linkeroor.
4: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
5: Wat blief?
4: Zie je het wel?
5: Oh, amai, dat is ampetant.
4: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
5: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
4: Wat?
5: Aan halve prijs.
4: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
5: Wat blief?
4: Bij Hans.
5: Ja, ja, het kan anders.
6: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
7: Amai, dat wordt vlammen.
6: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
8: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
9: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
8: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
9: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
8: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
9: Ah, dat is duidelijk.
8: Ja.
10: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
11: Peugeot.
3: Radio BNE, Meezingers 5.

Radio Bene. Radio Bene. Meezingers 500. $232.

0: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle parfums, 10% korting en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
2: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
1: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
4: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
3: Een beter cadeau-idee? Check smartphoto.be.
5: Radio BNE. Meezingers.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Slim naar Antwerpen presenteert...
2: De Wegwijzer.
1: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
3: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
1: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Ga voor onze heerlijke promo, nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
6: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten... Eigenlijk alles van Boniplant.
5: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale.

0: 6 uur en heel goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De namen en mailadressen van duizenden studenten zijn gelekt. En in het wielrennen pakt Lotte Kopecky de leiderstrui in de Ronde van Spanje. De namen en mailadressen van duizenden studenten van verschillende hogescholen en ook van de Vrije Universiteit Brussel zijn gelekt. Het gaat om scholen die allemaal eenzelfde computerprogramma gebruiken, dat is gehackt. Er zijn volgens het softwarebedrijf geen wachtwoorden gelekt, maar wel berichten tussen gebruikers. En die berichten kunnen criminelen gebruiken, zegt ethisch hacker Inti de Keukeleer.
1: Sommige scholen doen niet bijzonder veel in die privéberichten. Er zijn ook scholen waar dat anders is. Er zijn scholen waar dat daar ook studentenbegeleiders op zitten, waarbij dat studenten toch wel naar hun leerkracht als vertrouwenspersoon komen met heel persoonlijke vragen. En dan kan het dat die hackers met AI bijvoorbeeld gaan kijken van oké, over wat gaan die conversaties? Pakken nu eens de kwetsbare mensen uit. En dat zou kunnen leiden tot chantage.
0: De provincie Oost-Vlaanderen waarschuwt voor energieleveranciers die op een brutale manier klanten benaderen nu de provincie opnieuw een groepsaankoop voor elektriciteit en gas organiseert. Energieleveranciers bellen en mailen naar hun klanten en proberen hen te overhalen om niet in te tekenen op die groepsaankoop en bij hun oude leverancier te blijven. Ze bieden een nieuw tarief aan, maar dat is zeker niet altijd voordeliger, zegt Simon Verpoest van de provincie Oost-Vlaanderen.
2: Soms kan het een interessanter voorstel zijn. Ik heb het in het verleden ook al meegemaakt dat dat effectief klopte, maar het is niet altijd het geval. Dus maak een goede vergelijking. Probeer eventueel de V-test te raadplegen om de vergelijking te maken. Of klop aan bij een energiehuis.
0: In Tiene zijn vandaag skeletten onderzocht van mensen die leefden in de Romeinse periode van de 1e tot de 4e eeuw. Die skeletten werden meer dan 25 jaar geleden al opgegraven, maar dankzij nieuwe DNA-technieken kunnen we nu de afkomst van die skeletten beter onderzoeken. Dat zegt professor genetica van de KU Leuven, Maarten Larmusseau.
3: We gaan nu het komende jaar en een half nog heel veel in het laboratorium zitten. We hebben de tanden bemonsterd vooral, ook soms zo stukjes rotsbeen in onze schedelpan. En dan gaan we dat vergelijken met andere skeletten, zowel uit Vlaanderen, maar ook internationaal, om meer te weten te komen. Zijn dat onze rechtstreekse voorouders? Zijn er nog migraties erna gekomen? En wie zijn die mensen eigenlijk?
0: De resultaten worden eind dit jaar verwacht. Op de Biennale van Venetië in Italië, het belangrijkste evenement rond hedendaagse kunst ter wereld, hebben de feministische groep Pussy Riot en de Oekraïnse Femin groep gedemonstreerd voor het paviljoen van Rusland. Dat neemt voor het eerst sinds het Oekraïne binnenviel weer deel aan het evenement. En dat zorgt voor veel kritiek. Collega Joris Vergeijlen kwam net aan en zag het gebeuren.
4: Toen we met de boot op weg waren naar de Biennale tuin, zagen we boven een paviljoen een grote roze wolk. Dat bleek een rookbom te zijn die gegooid werd naar het Russisch paviljoen. Bij aankomst zagen we heel veel journalisten, heel veel mensen die aan het filmen waren. Protest van Pussy Riot en de Oekraïnse verzetsgroep Femin met roze bivakmutsen, leuzen op hun borsten en lichaam, heel luid roepend. Er cirkelde een helikopter boven de Biennale tuin en op dat moment zorgde de politie er ook voor dat niemand meer in of uit het Russisch paviljoen kon. Dat heeft misschien een half uur geduurd en daarna is het paviljoen gewoon terug opgegaan. Dat blijft nog zo tot zaterdag. Dan sluit het voor de rest van de Biennale. Er wordt misschien nog wel meer protest verwacht.
5: Kopecky met een goede sprint. Kopecky dan toch met de ritoverwinning. Ik denk het wel, het zal prijs zijn. Bingo voor Kopecky.
0: Ja, in het wielrennen heeft onze landgenote Lotte Kopecky de vierde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De afgelopen dagen werd ze 2 keer tweede, maar nu is de eerste ritwinst dus binnen. In een sprint haalde onze landgenote het met voorsprong van haar ploeggenote Anna van der Breggen. En Kopecky is trots op deze zege.
6: De benen en de conditie zijn er en dan komt je 2 keer heel dicht. En dan is het gewoon zaak om erin te blijven geloven en... ik denk dat we dat vandaag wel getoond hebben.
0: Kopecky wordt ook leider in het algemene klassement. Onze andere landgenote, Shari Bosuit, werd vandaag vierde. En Laszlo Fazekas, voormalig speler en trainer van voetbalclub Antwerp, is overleden. Hij was 78 en leed al een aantal jaar aan de spierziekte ALS. De voormalige spits begon zijn carrière in zijn geboorteland Hongarije en speelde ook 4 seizoenen bij Antwerp tot 1984. En daarna speelde hij ook nog bij Sint-Truiden. Als trainer werkte hij onder andere bij Eendracht Aalst, Haarlembeke en Union. blijft droog vanavond bij temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen eerst enkele opklaringen, daarna meer wolken en in de namiddag ook enkele buien tot 16 graden dan. Vrijdag blijft het droog, dan krijgen we ook enkele mooie opklaringen bij temperaturen tot 19 graden. Dit nieuws begon met de namen en mailadressen van duizenden Vlaamse en Brusselse studenten. Die zijn openbaar geworden door een datalek. Een computerprogramma dat veel hogescholen en universiteiten gebruiken, is gehackt. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
7: Radio Bene.
8: Radio Bene, meezingers 500.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
1: Keuken. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
2: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes?
6: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
5: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app?
7: Amai, het is echt eenvoudig.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
10: Radio Bene, Meezingers 500. Radio Bene. 269.

0: Radio Bene, Meezingers 500.
1: Radio Bene.

0: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
2: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
0: Radio BNE.

0: go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
7: Knaldi.
8: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
9: Check, check, check. Check de promo.
8: Aldi, altijd vers, altijd slim.
10: Mannekes.
11: Pompie.
10: Ik voel me de max.
11: Wij ook.
12: Altijd als we in de gamma zijn.
13: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
12: Oh my god.
10: Ziet die nieuwe potten gamma superieur verf.
13: Die zijn nog verbeterd, hè.
12: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
13: Geven ze korting.
10: 30% op alle verf.
12: Dan pak ik 10 potten mee.
10: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
12: Ja, ja.
14: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
15: Radio Bene.
16: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaterings. In Antwerpen is er vanavond de jaarlijkse Joodse herdenking van de slachtoffers van de Holocaust. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden onder meer 12.000 Joden uit Antwerpen gedeporteerd en vermoord door de nazi's. Net voor het begin van de plechtigheid vanavond reageerde premier De Wever op het voornemen van het Antwerpse parket om twee Joodse mannen te laten vervolgen voor illegale besnijdenissen. De twee zijn geen arts en mogen dus volgens de wet geen besnijdenissen uitvoeren. Het is nog niet duidelijk of er een proces komt, maar de Amerikaanse ambassadeur Bill White reageert opnieuw furieus. Premier De Wever blijft erbij dat iedereen de wet moet respecteren.
1: Daarop kan je uiteraard niks toegeven. Dat is nogal evident. Maar ik denk dat het perfect mogelijk is om die twee te verzoenen. De godsdienstvrijheid enerzijds en de normale kwalitatieve eisen van de wetgeving die gelden voor iedereen zonder aanschijns des persoon welke ideologie of geloof hij of zij of aanhangt.
0: Het is mogelijk dat criminelen de gehackte berichten tussen studenten onderling kunnen misbruiken. Dat zegt ethisch hacker Inti de Keukenleren. De namen en e-mailadressen van duizenden studenten van verschillende hogescholen en ook van de Vrije Universiteit Brussel zijn gelekt. Het gaat om instellingen die hetzelfde computerprogramma gebruiken en volgens het softwarebedrijf zijn er geen wachtwoord gelekt, maar wel berichten tussen gebruikers. Ook daar kunnen mensen met verkeerde bedoelingen wel wat mee, zegt Inti de Keukenleren.
2: Sommige scholen doen niet bijzonder veel in die privéberichten. Er zijn ook scholen waar dat anders is. Er zijn scholen waar dat daar ook studentenbegeleiders op zitten, waarbij dat studenten toch wel naar hun leerkracht als vertrouwenspersoon komen met heel persoonlijke vragen. En dan kan het dat die hackers met AI bijvoorbeeld gaan kijken van oké, over wat gaan die conversaties? Pakken nu eens de kwetsbare mensen uit. En dat zou kunnen leiden tot chantage.
0: Sport in het wielrennen heeft Lotte Kopecky de vierde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. In een sprint haalt ze het voor haar Nederlandse ploeggenote Anna van der Breggen. De afgelopen dagen werd Kopecky twee keer tweede in een rit, maar nu is de eerste winst dus binnen en ze pakt ook de leiderstrui in die Ronde van Spanje. Kopecky is trots.
3: Fantastische dag en supermooie finish. De benen en de conditie zijn er en dan komt je twee keer heel dicht en dan is het gewoon zaak om erin te blijven geloven. En ik denk dat we dat vandaag wel getoond hebben.
0: Een andere landgenote, Shari Bosuit, werd vandaag vierde. Het weer blijft droog vanavond bij temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag enkele buien. Temperaturen tot 16 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, Meezingers 500.

0: Zingers 500.
1: We zitten

0: Radio Beenik.
1: Meezingers 500.
2: VRT Radio Beenik.
0: Mijn lijn de grote toven.

0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Nu bij Maxizo.
6: Hallo!
5: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel... Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Radio BNE, Meezingers 500.

0: Inzingers 500.
1: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
2: Meti Market. Meti Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Meti Market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: met Bricht Schabriks. We beginnen met nieuws dat net binnen is. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is aangetroffen, is vertrokken naar de Canarische eilanden. Het schip lag lange tijd voor anker voor de kust van Kaapverdië bij West-Afrika, tot het duidelijk werd waar het naartoe kon of mocht varen. Ja, Mieke Strings, wat gebeurt daar nu?
1: Ja, het schip is dus, zoals je zegt, eindelijk toch op weg naar de Canarische eilanden. De regionale minister-president van die eilanden verzette zich daar lange tijd tegen, maar uiteindelijk, ja, de Spaanse nationale regering heeft het laatste woord. Intussen zijn wel 3 patiënten met symptomen, bij wie het virus ook is vastgesteld, van het schip gehaald. Het gaat om een Nederlander, een Brit en een Duitse vrouw. Die 3 worden met 2 evacuatievluchten naar Nederland gebracht, maar 1 vliegtuig heeft onderweg een tussenlanding moeten maken op Gran Canaria. Blijkbaar was bij 1 van die patiënten de beschermende hoes waarin die vervoerd worden kapot en die moest gerepareerd worden. En het tweede vliegtuig, horen we net, is geland op Schiphol intussen. Over 3 dagen zou het cruiseschip zelf dan uiteindelijk aankomen op het Canarische eiland Tenerife.
0: Dank je, Mieke. In Antwerpen was er vanavond de jaarlijkse Joodse herdenking van de slachtoffers van de Holocaust. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden onder meer 12.000 Joden uit Antwerpen gedeporteerd en vermoord door de nazi's. Net voor het begin van de plechtigheid reageerde premier De Wever kort op het voornemen van het Antwerpse parket om 2 Joodse mannen te laten vervolgen voor illegale besnijdenissen. De 2 zijn geen arts en dus mogen ze volgens de wet geen besnijdenissen uitvoeren. Het is nog niet duidelijk of er een proces komt, maar de Amerikaanse ambassadeur Bill White reageert opnieuw furieus en wil dat de regering ingrijpt. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot noemde die kritiek en inmenging van de ambassadeur eerder vandaag al opnieuw ongepast. Premier De Wever sluit zich daarbij aan.
2: Wat je niet moet doen is daar een hele maatschappelijke controverse met heftige uitspraken, antisemitisme, diplomatieke incidenten van maken. Het draagt allemaal niks bij.
0: De discussie over drinkwater in West-Vlaanderen maakt dat mensen meer dan ooit over de grens naar Frankrijk trekken om daar flessenwater te kopen in supermarkten. Veel mensen maken zich zorgen over de kwaliteit van het kraantjeswater. Voor de Vlaamse overheid mag dat in West-Vlaanderen nog 3 jaar lang de Europese norm voor bepaalde chemische stoffen overschrijden. Deze West-Vlaamse klanten aan het Auchan-warenhuis in Ronk kiezen het zekere voor het onzekere.
3: Vind je niet dat water van de kraan? Ze zeggen water is water, maar ik vind van niet. Ik vertrouw het kraantjeswater niet ook, nee. Ik doe zelfs mijn aardappelen, wie dat doet.
4: Drinkt u geen kraantjeswater?
5: Ah, nee, ik heb daar een beetje schrik van. Ik heb liever flessenwater. Ik denk misschien dat dat zuiverder is in flessen, ik weet niet, ja.
6: Altijd flessenwater. Met het probleem tegenwoordig met drinkwater in België.
0: Het weer blijft droog vanavond, temperatuur van 8 tot 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag enkele buien. Temperaturen tot 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio Bene.
8: Radio Bene, meezingers 500.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
3: Allee.
2: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: VRT Radio BNE Live.

0: Zingers 500.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

met beatmuziek. Ik weet wel, het is een goede recht. De nieuwe tijd, net wat u zegt. Maar het maakt me wat melancholiek.

0: Radio BNE.
1: Meezingers 500.
2: De tijd van je leven. VRT Radio BNE.
1: 231.
3: Soms droom.

Radio Bene, Meezingers 500. De tijd van je leven. Radio Bene. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je

0: 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut, de hoofdstad van Libanon. En dat is voor het eerst sinds een staakt het vuur is ingegaan tussen Libanon en Israël. Bij de aanval is een hoge commandant van de pro-Iraanse groepering Hezbollah omgekomen. Het staakt het vuur wordt wel dagelijks geschonden in het zuiden van Libanon. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is aangetroffen is vanavond vertrokken naar de Canarische eilanden. Het schip met nu nog 150 passagiers aan boord lag lange tijd voor anker bij Kaapverdië voor de kust van West-Afrika, tot duidelijk werd waar het naartoe kon of mocht varen. De regionale minister van de Canarische eilanden, die deel uitmaken van Spanje, verzette zich tegen de komst van dat schip, maar de Spaanse regering heeft dan toch toestemming gegeven en wellicht zal het zaterdag aanmeren aan de kust van Tenerife. 3 patiënten met symptomen van het virus zijn vandaag van het schip gehaald. Een Nederlander, een Brit en een Duitse vrouw. Zij worden met 2 evacuatievluchten nu naar Nederland gebracht. En 1 toestel is zo net vanavond geland op Schiphol. Het andere heeft een technisch probleem en is voorlopig niet verder geraakt dan Gran Canaria, een van de Canarische eilanden. In Antwerpen was er vanavond de jaarlijkse Joodse herdenking van de slachtoffers van de Holocaust. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden onder meer 12.000 Joden uit Antwerpen gedeporteerd en vermoord door de nazi's. Veel aandacht op deze herdenkingsdag gaat naar het voornemen van het Antwerpse parket om 2 Joodse mannen te laten vervolgen voor illegale besnijdenissen. De 2 zijn geen arts, dus mogen ze volgens de wet geen besnijdenissen uitvoeren. Het is nog niet duidelijk of er een proces komt, maar de Amerikaanse ambassadeur Bill White reageert opnieuw furieus en wil dat de regering ingrijpt. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot noemde de kritiek en inmenging van de ambassadeur eerder vandaag opnieuw ongepast. Premier De Wever sluit zich daarbij aan.
1: Wat je niet moet doen is daar een hele maatschappelijke controverse met heftige uitspraken, antisemitisme, diplomatieke incidenten van maken. Het draagt allemaal niks bij.
0: En in het voetbal begint rond deze tijd de terugwedstrijd van de halve finale in de Champions League tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. De veelbesproken heenwedstrijd in Parijs was geëindigd op 5-4. De winnaar speelt in de finale tegen Arsenal. Het blijft droog vanavond bij temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen krijgen we eerst opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag ook enkele buien. Temperaturen tot 16 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio Bene.
3: Radio Bene, meezingers 500.

0: met Brecht Schabriks. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is aangetroffen en lange tijd voor anker lag bij Kaap Verde, is vanavond mogen vertrekken naar de Canarische eilanden. De Spaanse regering heeft daarvoor toestemming gegeven. Drie mensen die aan boord waren zijn overleden. Drie mensen met symptomen zijn vandaag van dat schip gehaald. Mieke Strings, wat weten we intussen?
1: Het schip met zowat 150 passagiers aan boord is onderweg nu naar het eiland Tenerife. Daar zou het zaterdag moeten aankomen en niemand aan boord heeft nu nog symptomen van het virus. Drie patiënten die wel symptomen hadden, worden met twee vliegtuigen naar Nederland gebracht. Eén van die vliegtuigen is daar vanavond aangekomen. Het andere is door een technisch probleem moeten landen op Gran Canaria en daar wordt nu gewacht op een nieuw vliegtuig.
0: Ja, en is de verspreiding van dat Hantavirus nu onder controle?
1: Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk, want tijdens een tussenstop voor Kaap Verde in Sint Helena, een eiland in de Atlantische Oceaan is dat, zijn 23 mensen van boord gegaan en zonder quarantaine naar huis gegaan. Eén van die 23 is intussen overleden in Zuid-Afrika. Bij een andere is nu een nieuwe besmetting vastgesteld. Die man is opgenomen in een ziekenhuis in Zwitserland. Maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de kans op een echte uitbraak heel klein.
0: Dank je, Mieke. Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut, de hoofdstad van Libanon. En dat is voor het eerst sinds een staakt het vuren is ingegaan tussen Libanon en Israël. Bij de aanval is een hoge commandant van de pro-Iraanse groepering Hezbollah omgekomen. Het staakt het vuren wordt wel dagelijks geschonden in het zuiden van Libanon. Frankrijk heropent het gerechtelijk onderzoek naar Agathe Habyarimana, de weduwe van de voormalige Rwandese Hutu-president. Dat onderzoek moet nu duidelijk maken of zij mede schuldig is geweest aan genocide. Uitleg door Frank Renaud.
2: In 2007 werd in Frankrijk een aanklacht ingediend tegen Agathe Habyarimana, de weduwe van de voormalige Hutu-president van Rwanda, Juvenal Habyarimana. Zij zou hebben meegedaan aan de genocide op de Tutsis in de jaren 90. En ze zou zelfs een van de aanstichters zijn geweest. Na jaren van onderzoek namen de rechters in 2025 een besluit. Er was geen bewijs gevonden, Agathe Habyarimana werd niet vervolgd. In hoger beroep heeft de Franse rechter dat besluit nu teruggedraaid. Want er is wel volop bewijslast aangedragen die aan zou kunnen tonen dat ze bloed aan haar handen heeft. Zo is er een geheime notitie van de Franse inlichtingendienst die haar het brein noemt en mede verantwoordelijk acht voor de dood van honderdduizenden Tutsis. Agathe Habyarimana woont sinds 1994 bijna onafgebroken in Frankrijk. Ze kreeg geen asiel, maar Frankrijk wil daar ook het land niet uitzetten omdat ze in Rwanda gevaar zou lopen.
0: De discussie over het drinkwater in West-Vlaanderen maakt dat mensen meer dan ooit over de grens naar Frankrijk trekken om daar flessenwater te kopen in supermarkten. Veel mensen maken zich zorgen over de kwaliteit van het kraantjeswater. Voor de Vlaamse overheid mag dat in West-Vlaanderen nog 3 jaar lang de Europese norm voor bepaalde chemische stoffen overschrijden. Deze West-Vlaamse klanten aan het Auchan warenhuis in Ronk kiezen het zekere voor het onzekere.
3: Vind je niet dat water van de kraan? Ze zeggen water is water, maar ik vind van niet. Ik vertrouw het kraantjeswater niet ook, nee. Ik zoek zelfs mijn aardappelen, wie dat doet.
4: Drinkt u geen kraantjeswater?
5: Ah, nee, ik heb daar een beetje schrik van. Ik heb liever flessenwater. Ik denk misschien dat dat zuiverder is in flessen, ik weet niet, ja.
6: Altijd flessenwater. Met het probleem tegenwoordig met drinkwater in België.
0: In de Champions League voetbal spelen Bayern München en Paris Saint-Germain hun terugmatch in de halve finales. Na 1 helft spelen staat het 0-1 voor PSG, een goal van Dombele. PSG won ook de veelbesproken heenwedstrijd met 5-4. Bayern met trainer Vincent Kompany moet dus nog zeker 2 keer scoren om op zijn minst verlengingen af te dwingen. Het weer vannacht droog, alleen in de Ardennen wat motregen bij temperaturen tot 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: beste evergreens
1: en veel artiesten van bij ons.
2: VRT Radio Bene.
3: En zeg jij dat ook? Als je 's morgens wakker wordt en je kijkt in de spiegel, wat leven. Je zet hem maar op de wereld en het begint al. Uw pa werkt en uw ma werkt. En jij vliegt in de kindercrash. En de crash

Waar het leger zegt, hoe lang duurt dat? 1 jaar. 1 jaar op een gans mensenleven, daar kun je toch niet blijven bij stilstaan. Dat is zo voorbij. En je zit op weg naar huis. Een gerief op je schouder, cafeetje links, cafeetje rechts. En je komt thuis. En je moeder staat in haar deurgatje en zegt ze, Jean-Pierre, zei jij dat? Een zo'n vent geworden op 1 jaar tijd. En je vader komt van zijn werk en is met zijn velo tegen de gevel. En zegt hij, Jean-Pierre, een zo'n man geworden, allemaal op 1 jaar. En jij denkt, nu hebben ze mij niet meer liggen. Nu gaan we leven, de vogeltjes, de bloemetjes. En s'avonds, heel de familie zit naar de televisie te kijken. Programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij, nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En jij direct, ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre, op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder. Dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre, ik heb gewerkt. Het is aan u een toer. Ga werken. Noordfabriek.

komt de grote directeur recht naar uw machine. Hij zegt, hij zei de gij Jean-Pierre. Ja, meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met die spreek. Zegt de Jean-Pierre, heb jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt? Ja, meneer de directeur. Het is niet te geloven, zegt hij. Maar Jean-Pierre, jongen, ik heb toch een probleem, zegt de directeur. Zie je, van mij moet jij hier blijven. Maar uw eigen jongere collega's, zeggen ze, meneer de directeur,

En gedenk Jean-Pierre, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg, leven, leven. Wel mensen, vergeet het maar, hè. Verdomme vergeet het maar. Want voordat je het weet, waar zit de pijzen? Bij Doopweekjes. En waar zit een Doopweekjes?

0: 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Margot Kloet van Zorgnet Icuro reageert verontwaardigd na de reportage van ons magazine Pano. Uit onderzoek van Pano blijkt dat een handvol chirurgen in Vlaanderen onnodig rugoperaties uitvoert. In de reportage getuigen verschillende patiënten hoe ze snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Die uitwassen moeten eruit, zegt Margot Kloet.
1: Dit is iets wat we niet mogen tolereren als samenleving. Dit is ook niet waarom we gezondheidszorg organiseren. Die uitwassen moeten eruit. Het gaat natuurlijk ook maar over een handvol mensen. Mm-hmm. Ik ben er stellig vast van overtuigd dat het grote deel van de artsengemeenschap, en dat stel ik ook dagelijks vast, niet uit is op geldgewin, maar vooral wil bijdragen aan een goede gezondheidszorg.
0: Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut, de hoofdstad van Libanon. En dat is voor het eerst sinds een staakt het vuren is ingegaan tussen Libanon en Israël. Bij de aanval is een hoge commandant van de pro-Iraanse groepering Hezbollah omgekomen. Staakt het vuren wordt wel dagelijks geschonden in het zuiden van Libanon. Het Amerikaanse leger heeft een lege Iraanse olietanker tegengehouden die ondanks de Amerikaanse blokkade aan de zeestraat van Hormuz naar een Iraanse haven probeerde te varen. Daarbij heeft een gevechtsvliegtuig op het roer van de olietanker geschoten, waarbij dat roer onbruikbaar is gemaakt. Volgens de VS reageerde de kapitein van het schip niet op de waarschuwing. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het speelde vanavond zijn terugmatch van de halve finales tegen Bayern München 1-1 gelijk, nadat het de spectaculaire heenmatch had gewonnen met 5-4. De finale is op 30 mei in Budapest. Dan speelt titelverdediger PSG tegen Arsenal van rode duivel Leandro Trossard. Het weer vannacht droog, alleen in de Ardennen wat motregen bij temperaturen tot 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag enkele buien, temperaturen tot 16 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Nee, schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.

0: Ja, voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
1: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: VRT Radio BNE Live.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaaprigs. Argentinië gaat in de stad Ushuaia, in het uiterste zuiden van het land, knaagdieren vangen en onderzoeken. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid aangekondigd na de verspreiding van het hantavirus op een Nederlands cruiseschip. Het virus wordt overgedragen via de uitwerpselen van knaagdieren, zoals ratten en muizen. Overdracht van mens op mens is mogelijk bij nauw contact. Mogelijk is een Nederlands koppel in Ushuaia besmet geraakt tijdens een tocht om vogels te observeren. Daarna zijn ze op 1 april aan boord gegaan van het cruiseschip. De twee zijn tijdens de reis overleden. Mogelijk hebben ze andere passagiers besmet. Er spraken van een derde dode en nog 5 mensen met symptomen. Het schip is de Atlantische Oceaan overgestoken en lag lange tijd voor anker bij Kaap Verdië voor de kust van West-Afrika, omdat het nergens kon of mocht aanmeren. Vanavond heeft de Spaanse overheid toestemming gegeven om naar de Canarische eilanden te varen, vertelt Mieke Strings.
1: Het schip met zowat 150 passagiers aan boord is onderweg nu naar het eiland Tenerife. Daar zou het zaterdag moeten aankomen en niemand aan boord heeft nu nog symptomen van het virus. Tijdens een tussenstop voor Kaap Verdië in Sint Helena, een eiland in de Atlantische Oceaan is dat, zijn 23 mensen van boord gegaan en zonder quarantaine naar huis gegaan. Een van die 23 is intussen overleden in Zuid-Afrika. Bij een andere is nu een nieuwe besmetting vastgesteld. Die man is opgenomen in een ziekenhuis in Zwitserland.
0: Het Amerikaanse leger heeft een lege Iraanse olietanker tegengehouden die ondanks de Amerikaanse blokkade aan de zeestraat van Hormuz naar een Iraanse haven probeerde te varen. Daarbij heeft een Amerikaans gevechtsvliegtuig van de zeemacht op het roer van de tanker geschoten, waarbij dat roer onbruikbaar is gemaakt. Volgens de VS reageerde de kapitein niet op de waarschuwingen. Margot Kloet van Zorgnet Icuro reageert verontwaardigd na de reportage van ons magazine Pano. Uit een onderzoek van Pano blijkt dat een handvol chirurgen in Vlaanderen onnodig rugoperaties uitvoert. In de reportage getuigen verschillende patiënten over hoe ze snel geopereerd werden en soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Kloet vindt dat de uitwassen eruit moeten en ze pleit voor meer samenwerking.
2: Laat ons dat allemaal veel transparanter maken. Data, rapportage, klachten en laat ons daar samenwerken met die artsengroepen, met de ziekenhuizen en met de overheid, het RISIF met name, die over heel veel data beschikt, om hier aan verbetering te werken, want wat er hier gebeurt is niet in het belang van onze bevolking, streeft niet naar een verbetering van de kwaliteit van leven van heel veel mensen en daar moeten we echt komaf mee maken en ik pleit daar voor een alliantie, overheid, ziekenhuizen en zorgverstrekkers, in dit geval de artsen.
0: Sport Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het speelde vanavond zijn terugmatch tegen Bayern München 1-1 gelijk, nadat het de spectaculaire heenmatch had gewonnen met 5-4 liever. Het verslag is van Olivier de Wilde.
3: De 5-4 doelpunten kermis uit de heenmatch kreeg vanavond meteen een vervolg. PSG kwam via Goudenbal Dembélé al na 3 minuten op 0-1. Een valse start voor Companies Bayern, al ging het meteen ijverig en met veel kansen tot gevolg op zoek naar de gelijkmaker. Er waren ook 2 controversiële beslissingen van de scheidsrechter, maar nooit trokken de Duitsers aan het langste eind. In een zenuwachtige tweede helft kwam PSG zelfs het beste uit de verf, maar Bayern-keeper Neuer hield de kwalificatiehoop in leven. Het Duitse slotoffensief was ook niet dwingend genoeg, waardoor PSG nooit meer in de problemen kwam en Kane's gelijkmaker in minuut 94, de 1-1 dus, kwam logischerwijze te laat. PSG wint dus met 6-5 over 2 wedstrijden en mag zijn Champions League titel van vorig seizoen eind deze maand verdedigen. De tegenstander is Arsenal van Rode Duivel Leandro Trossard.
0: Het weer nog vannacht droog, alleen in de Ardennen wat motregen bij temperaturen tot 9 graden. In de ochtend opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Zo woensdag 6 mei zit erop. Een goede nacht.

0: er een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. De rijkdom in België is vorig jaar licht gestegen. De helft van de Belgen heeft een vermogen van ruim 286.000 euro of meer. De andere helft minder. Als je spaargeld, huizen, beleggingen en bezittingen, zoals auto's, samentelt. Dat is een stijging van ruim 3% op een jaar tijd, maar het leven werd ook veel duurder en daardoor zijn we maar 1% rijker geworden. Die stijging is ook veel kleiner dan het jaar ervoor, onder meer doordat huizen steeds duurder worden en mensen dus steeds meer geld moeten lenen om een huis te kunnen kopen. In het Verenigd Koninkrijk zijn er straks regionale en plaatselijke verkiezingen. Schotland en Wales kiezen een nieuw parlement en in Engeland worden de gemeentebesturen gekozen. Het gaat dus om lokale verkiezingen, maar ze zijn toch van nationaal belang, omdat ze als een test worden gezien voor de regerende Labour-partij van premier Keir Starmer, zegt Ivan Olivier vanuit Londen.
1: Keir Starmer als premier is ongelooflijk onpopulair. Dat heeft te maken met de vele bochten in het regeringsbeleid. Dat heeft ook te maken met de Mandelson-affaire. Dat maakt dat de Britten het gehad hebben met Keir Starmer. Alleen de Labour-parlementsleden die bleven Keir Starmer steunen. Maar als de verkiezingen dan uiteindelijk desastreus uitdraaien voor de Labour-partij, dan zou het best wel eens kunnen zijn dat die Labour-parlementsleden zeggen: nu is het genoeg geweest, wij willen een nieuwe partijleider, wij willen een nieuwe premier.
0: Rusland dreigt met een zware vergeldingsaanval als Oekraïne op 9 mei aanvallen uitvoert. Buitenlandse ambassades in Kiev kregen de wenk om hun personeel en burgers tijdig te evacueren uit Kiev, moest er zo'n aanval komen. Op 9 mei viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. Er is dan ook een grote parade op het Rode Plein in Moskou. Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor die dag. Niets mag die parade verstoren. Oekraïne zegt niet van plan te zijn om daar gevolg aan te geven als Rusland in de dagen voordien aanvallen blijft uitvoeren, zoals nu het geval is. Het Franse Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het speelde in de terugmatch van de halve finales tegen Bayern München 1-1 gelijk, nadat het de spectaculaire heenmatch al won met 5-4. In de finale op 30 mei in Budapest speelt titelverdediger PSG tegen het Engelse Arsenal van rode duivel Leandro Trossard. Geen Compagnie dus in die finale, maar dus wel één Belg op het plein, hopelijk. Het weer dan nog. Vannacht droog, alleen in de Ardennen wat motregen nog. Temperaturen rond 9 graden. De dag begint met opklaringen. Daarna krijgen we meer wolken. In de namiddag ook enkele buien. En maxima overdag tot 16 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 4,99 €.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: VRT Radio BNE Live.